0: Wolkenvelden en met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 12:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlam op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3 uur. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 13 kilometer stilstaat verkeer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda heb je 10 minuten vertraging tussen Knoop het Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file door een auto met pech, een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file op de N206 Zoetermeer-Heemstede, een kwartier vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
7: Autotaalglas laat je niet barsten.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
10: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 12:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlam op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3:00. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, 12 kilometer file tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door de werkzaamheden op de A44 is de vertraging nu een half uur in de file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door een ongeluk een half uur vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug. Er zijn twee rijstroken dicht bij Nieuwebrug. Een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer. Het komt door dat ongeluk op de A12. Op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Stompwijk en de A4 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging opnieuw op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Twee rijstroken zijn afgesloten op de N11 Leiden-Bodegraven. Daarom 3 kilometer stilstaand verkeer bij de aansluiting met de A12. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede staat een file van 2 kilometer bij de A4. Op de N208 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag zien we een afwisseling van flinke zonnige perioden en soms wat bewolkte momenten door wat stapelwolken. Het blijft erbij opnieuw droog. De wind waait zwak, maar neemt in de loop van de dag toe tot matig en waait uit het noordwesten. En uit die richting wordt wat frissere lucht aangevoerd in vergelijking met gisteren en zeker in vergelijking met de voorgaande dagen. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 24, misschien net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat stapelwolkjes. Komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt het kwik naar een aangename slaaptemperatuur van 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 12:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlam op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3 uur. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog steeds dicht en daardoor loopt het vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat het daarom stil tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug tussen Bleiswijk en Reewijk. 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwen 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden-Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer-Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam-Hazerswoude staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer-Oost en Hazerswoude-Dorp. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen. Dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin. Zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag zien we een afwisseling van flinke zonnige perioden en soms wat bewolkte momenten door wat stapelwolken. Het blijft erbij opnieuw droog. De wind waait zwak, maar neemt in de loop van de dag toe tot matig en waait uit het noordwesten. En uit die richting wordt wat frissere lucht aangevoerd in vergelijking met gisteren en zeker in vergelijking met de voorgaande dagen. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 24, misschien net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat stapelwolkjes. Komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt het kwik naar een aangename slaaptemperatuur van 14 graden.
2: Mm-hmm.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een stroomstoring zorgt ervoor dat meerdere treinen zijn gestrand net ten zuiden van Rotterdam. De problemen zouden zitten bij station Rotterdam Stadion. Volgens een woordvoerder van ProRail zouden 5 treinen zijn gestrand. Onder meer op het spoor tussen Rotterdam en Breda, Dordrecht en Keifhoek. Mogelijk zitten er ook goederentreinen bij. Door de stroomstoring kunnen seinen en wissels niet bediend worden. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holt een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen. Met een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld omdat de mensen bezig waren met alle spullen. De politie greep meteen in omdat het feest in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen meteen weer moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete meegekregen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had inzage in het stuk. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
2: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
1: Zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn 3e wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Het is voor Makkely zijn 3e wedstrijd in het toernooi. Eerder floot hij al van Verenigde Staten Paraguay en Marokko-Haïti. Het is het 2e WK voor Makkely. Op de laatste 2 grote toernooien, het laatste WK en EK dus, kwam hij steeds maar 2 keer in actie, alleen in de groepsfase. In 2020 floot hij ook nog een 8e en een halve finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog, 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 veel vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Schiedam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui, het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. En 207 Alphen aan de Rijn-Hillegom, een kwartier vertraging bij Leimuiden. En een kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze maandag zien we een afwisseling van flinke zonnige perioden en soms wat bewolkte momenten door wat stapelwolken. Het blijft erbij opnieuw droog. De wind waait zwak, maar neemt in de loop van de dag toe tot matig en waait uit het noordwesten. En uit die richting wordt wat frissere lucht aangevoerd in vergelijking met gisteren en zeker in vergelijking met de voorgaande dagen. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 24, misschien net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat stapelwolkjes. Komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt het kwik naar een aangename slaaptemperatuur van 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een stroomstoring zorgt ervoor dat meerdere treinen zijn gestrand net ten zuiden van Rotterdam. De problemen zouden zitten bij station Rotterdam Stadion. Volgens een woordvoerder van ProRail zouden 5 treinen zijn gestrand. Onder meer op het spoor tussen Rotterdam en Breda, Dordrecht en Keifhoek. Mogelijk zitten er ook goederentreinen bij. Door de stroomstoring kunnen seinen en wissels niet bediend worden. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holland een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen. Met een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld omdat de mensen bezig waren met alle spullen. De politie greep meteen in omdat het feest in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen meteen weer moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete meegekregen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had inzage in het stuk. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
2: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht,
1: zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn derde wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Het is voor Makkely zijn derde wedstrijd in het toernooi. Eerder floot hij al Verenigde Staten Paraguay en Marokko-Haïti. Het is het tweede WK voor Makkely. Op de laatste twee grote toernooien, het laatste WK en EK dus, kwam hij steeds maar 2 keer in actie, alleen in de groepsfase. In 2020 floot hij ook nog een 1/8 en een 1/2 finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is een half uur door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: Ridderkerk.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Sisters Middle of the Rook. Een programma met swingende romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

worden verschrikkelijk alleen. Meisjes van 13, niet zo gelukkig. Meisjes van 13, er net tussenin.

begin, meisjes van 13, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne, steile haar, willen niet meer samen met de jongens.

meisjes van 13 droomden maar van meisjes van 13. Giechel maar aan.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magie.

verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zoals de happening van Diana Ross en de Supremes. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

is echt een van de leukste bands van Nederland. De Digimans Band. Helemaal gek, maar leuk gek dan, zou ik maar zeggen. En fantastisch muzikaal, dat was allemaal dik voor elkaar. En ik heb heel veel live met ze gestaan in de Scala Jumbo Dancing in Valkenburg.

Van Convention, een clubje uit Duitsland. En had in de midden jaren 70, deze kwam uit 75, een aantal hitjes. Waaronder deze Always Another Girl. Alle jarigen van vandaag, heb je wat te vieren? Dan feliciteren we je van harte. Ja, het kan zijn dat je je verjaardag viert, een verloving, een trouwerij, een nieuwe baan, een nieuwe auto, een nieuwe scooter, rijbewijs of wat dan ook. Dat je iets gehaald hebt, dat kan ook natuurlijk, hè, maar van harte in ieder geval mee. Vandaag geen datum, moet u zelf maar even aangeven dat u op deze maandag, want dat weten we wel, het is een maandag, dat u er een mooie dag van gaat maken. En dat lijkt me een heel mooi besluit.

zeg nou zelf, voel je je niet wat beter als je een beetje aan het zingen bent, een beetje aan het dansen, want je kan niet stilzitten op zo'n plaat. Dat is wel duidelijk. Better When I'm Dancing, en dat is er een van Meghan Trainor. Dat betekent dat wij een beetje in de mood gekomen zijn. Ja, in de mood voor dancing dan, hè?

0: was het ook alweer dat het een hit was?
1: 1980.
0: Ah, 1980. Zo lang is het alweer geleden. De Nolan Sisters. En we houden het gevoel een beetje vast, hè? Een beetje dat I can't stop the feeling gevoel.

Je houdt het niet tegen. Justin Timberlake. Van een jaar of 9 geleden alweer. Can't stop the feeling. We zouden nog wel uren door willen, maar ja, we gaan gewoon door natuurlijk zelf al, hè. Een beetje Nederlandstalige muziek in de show. De Sandwich Show. De Sandwich Express, vrienden. We gaan naar het jaar 1981. We komen uit bij Benny Nijman. Een man uit

Nederlands clubje, ze noemden zich Certain Animals. En de plaat was getiteld uit 2020, Tangerine. Het is de hoogste tijd. Volgens de rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd een jaren 60 plaat. Gaan we nu ook weer doen. Eens even kijken welk jaar het ook alweer was. Het is alweer een hele tijd geleden. En volgens mij was het 1967. Patricia Pai. En ze is niet zo hip.

geweest zijn toen ze dit zong. Je zou er niet meer uit halen, die stemmen van Patricia in die tijd. Maar het was wel Patricia Pai en Je bent niet hip. En ze scoorde er een hit mee in 1967.

0: Voor het weet zit je weer in de jaren 70, 1970 om precies te zijn. En een grote hit van Frida Payne, die heette The Band of Gold.
1: De Sandwich Express, met muziek en luchtige informatie.

Ken je dat gevoel met die schoen aan? Ja, ik weet niet of het allemaal aan een schoen te wijten is, maar je hebt wel eens een gevoel, weet je wel? En dat was Suzanne samen met Freek. RTW Ridderkerk is de lokale omroep van Ridderkerk met aparte radio, tv en online mediakanalen. Heb je wat te melden over lokale zaken, nuttige informatie of nieuwsitems voor onze inwoners? Meld het dan via info@rtvridderkerk.nl en dan doen we er wat mee als het allemaal interessant is voor ze.

0: Salons à Lafayette van 1991, zo'n beetje. En het is Captain Gumbo, een clubje uit Nederland in ieder geval.
1: De Sandwich Express, nieuws uit de regio.
0: Nieuws uit de regio, dat vind je natuurlijk bij RTV Ridderkerk. Zowel op het platform van onze tv of ons online platform. En natuurlijk ook op de radio hoor je dingen. Maar we zijn niet de enige, want we doen heel vaak samenwerking met de Huis aan Huiskrant, de combinatie Ridderkerk. Wekelijks valt de combinatie bij u in de bus. Of bekijk de krant via decombinatieridderkerk.nl. Heb je nou een persbericht of foto's met bijschriften? Stuur die dan naar redactie@barlokalemedia.nl.

Hebben wij ook altijd, hè? Lekker goed nieuws. Altijd nieuws over Ridderkerk en omgeving. En daar houden we van. En dat houdt je ook een beetje bij van wat er nou in je eigen omgeving zo'n beetje gebeurt. Was het geluid van Sam Cooke? En Good News uit 1964.

Het Nederlands clubje stond een paar weken nummer 1 in het jaar 1993. Dan weet je dat ook in ieder geval weer. Dan hebben we nog wat zaken die we vinden op de site van de gemeente Ridderkerk. Altijd handig, hè? Voor het laatste nieuws namens de gemeente. De besluiten van de gemeenteraad, maar ook mededelingen voor inwoners die belangrijk zijn. Bekendmaking over allerlei zaken die betrekking hebben op de openbare ruimtes. Nou, wil je nog eens een keer teruglezen wat er de afgelopen week in de Blauwkei stond? Weet je wel, de gemeentekrant. Dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. De digitale versie namelijk van de gemeentekrant de Blauwkei is te vinden op het tabblad Actueel van www.ridderkerk.nl.

25 jaar geleden, het komt uit 2000 zo'n beetje. Dan kan je nagaan, Jody Bernal en zijn hele grote hitte. Que si, que non. En je hoort het allemaal in...

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

3 uur zijn we bij je. Met de Riddermatinee, met algemeen en lokaal nieuws. We hebben informatie aan de mooiste muziek. En de muzikale herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. Zo beginnen we met No Matter What, I Try. Ik probeer het maar. En dat was natuurlijk Gilbert O'Sullivan. Uit de jaren 70, om precies te zijn 1971, had hij een aantal hits scoorde in die periode. Met Nothing Rhymed natuurlijk. En Claire, dat is prachtig. En Matrimony ook zo'n hele mooie. We gaan weer 2 uur maken, het programma dat tot 3 uur duurt dus. En we noemen het de Ridder Matinee. En dit is Jim Croce. En hij bezingt die Alabama Rain.

1986, Jim Croce. En lekker in die Alabama rain. Lekker lopen en dan je hond uitlaten. Ga je samen een straatje om. Dat is de rode draadplaat van deze twee uurtjes. De Ridder Martinez. Straks het origineel en dit de Nederlandse versie. Samen een straatje om. Rudy Karel.

uit. Niemand een hele grote hond heeft en eigenlijk zelf uitgelaten wordt. Het zijn komische momenten, maar wie laat wie nu uit? Dat moet me altijd dan te binnen schieten, altijd op zo'n momentje. En dan doe je dat even in gedachten. Wie laat wie nu uit?

0: Was een hit in 1958 en later ook nog in 1962. Tony Dallara en Como Prima was de titel van de plaat.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Ja, vandaag het actuele weer niet via ons in dit programma, maar wel natuurlijk op onze site. Hè. Dan kan je gewoon naar rtvridderkerk.nl. Wil je een heel uitgebreid verhaal over het weer? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Doen wij ook trouwens. En dan ben je weer helemaal op de hoogte van het weer van vandaag, morgen, overmorgen en de rest van de week. En dit is Cresip en I Would Stay. If this is true.

Een millenniumplaat van Cresip, maar het is ook een tijdloze plaat. I Would Stay, zoals gezegd uit 2000. Wat een prachtige plaat. Beetje smooth jazz van Rebecca Bakken. And love may seem hard.

Liefde kan soms hard zijn, maar het leven zelf ook natuurlijk. Het wordt bezongen door Rebecca Bakken. En over leven en liefde. Suzanne en Freek kregen dit jaar te horen dat Freek ernstig ziek is. En aan de andere kant, Suzanne is zwanger. Het leven en liefde is soms hard.

Liefde kan hard zijn, het leven kan hard zijn, maar een liedje kan ook hard zijn, maar ook heel mooi zijn. En met de kennis die we hebben, is dat toch ineens een heel andere tekst dan dat je misschien aanvankelijk bedoeld had met dit plaatje. Suzanne Freek waren dat en Brand een lichtje.

0: Je hebt slaapwandelaars en slaappraters, oftewel praten in je slaap. Sleep Talking, dat is de titel van de plaat. De Nederlandse groep Fairies Wheel Junkies. Ja, ongelooflijk allemaal. Het is tijd, jongens.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, dit keer van The Stylistics. Een in 1968 opgerichte Amerikaanse mannelijke vocal soul groep. Die in de jaren 70 tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogenaamde Philly Sound, de Philly Soul Sound, behoorden. Ze hadden een aantal hits met ballads, gekenmerkt door de hoge falsetstem van liedzanger Russell Tompkins Jr. Dat was het, hè. Een aantal albums gemaakt, nou, wat heet, in de periode 1971-1996, 20 singles in Nederland. Ja, in de periode 71-92 waren er niet zoveel die een hit werden. Er zijn wel veel uitgebracht, 34 in totaal. Maar in de tipparaden zijn er 5 blijven hangen. En in de top 40 zijn er maar 2 terechtgekomen zijn. Maar wat voor 2 uit 1974. You Make Me Feel Brand New. En de grootste hit in Nederland sowieso uit 1975. Can't Give You Anything But My Love. Je gaat luisteren naar The Stylistics.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

0: Philadelphia Soul Sound. En dat was met name ook hier in dit blokje van de dubbelaar gepresenteerd door de Stylistics uit 1974. You Make Me Feel Brand New. En die grote hit van uit 75. Can't Give You Anything But My Love. Je luisterde naar de dubbelaar.
1: De dubbelaar.

kwam het je bekend voor op de een of andere manier? Dan ben je al wat ouder, want het was in de eerste series van De Wrekers met John Steed en Emma Peel, de zwart-wit versie nog, dat dit de tune was van de serie. Je mag binnenkomen en je hoeft niet te kloppen. Oftewel, binnen zonder kloppen van de dijk.

0: Maar het blijft een prachtige plaat. En vooral die, ja, die bezetting met die, dat Hammond-orgel erin. Die Leslie Box. Och, heel functioneel gedaan, maar ook heel mooi.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Het laatste lokale nieuws dat vind je natuurlijk altijd bij RTV Ridderkerk. Je kunt het lezen op RTV Ridderkerk op www.rtvridderkerk.nl. Op onze RTV Ridderkerk app, gratis te downloaden. De tv-kabelkrant kun je het lezen en je kunt het horen bij Radio Ridderkerk. Op onze site onder andere de navolgende blokjes. Je hebt lokaal nieuws, je hebt regionaal nieuws, de agenda, sport en lokale radio- en tv-nieuwtjes. Dat kun je dus allemaal vinden bij rtvridderkerk.nl.

2012, Emily Sandé en die prachtige clown. Ze kwam binnen zonder kloppen, als het ware. Onze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. Hou daar rekening mee. Helaas gebeurt het wel eens dat er berichten en met name ook foto's door derden misbruikt worden. En wilt u ervan toch gebruik maken van zo'n foto of iets dergelijks, dan heeft u daarvoor toestemming nodig. Stuur dan een e-mail naar info@rtvridderkerk.nl. Dit om problemen achteraf te voorkomen. Vooral ook omdat wij wel eens gebruik maken van foto's die van derden zijn. Die mogen dan alleen door ons geplaatst worden. Waarvan het auteursrecht dus bij een derde partij zit. En als u daar dan geen afspraken mee maakt over het gebruik, dan zou het nog wel eens kunnen dat er kosten aan verbonden zijn. Dus houd daar rekening mee. Dat geldt niet alleen voor onze site, maar voor een heleboel sites. Neem dus altijd even contact op als je twijfelt over gebruik van iets. Dat voorkomt een heleboel ellende.

San Gennaro Bar en de Bossa Nova versie, want er zijn een paar versies van dit nummer. Prinsessinha. Het is prachtig gezongen en lekker, wat ik al zei, in een beetje een Bossa Nova tempo. Hebben we nog even het berichtje. Ridderkerk heeft 2 bezoekerscentra. En dat heeft allemaal met natuur te maken. Hè. Bezoekerscentrum De IJsvogel in Resort en Centrum De Groene Draak in het Rijenpark. Met hun gevarieerde aanbod aan activiteiten en de nadruk op natuurbescherming bieden deze centra een waardevolle plek om meer te leren over de natuur en vanuit hier de omgeving te ontdekken. Dat doen we bij De Groene Draak en De IJsvogel.

tijd met de Beatles, 1964. A Things We Said Today. En het is Amy Winehouse. And Back to Black.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Vielen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Hans Magieto.

De Riddermatinee. Daarin lokaal nieuws, informatie en muziek uit het collectief muziekgeheugen. Zo begonnen we met een lekkere gouden ouwe van de Zombies. Uit de jaren 60. Begin jaren 60. En dat was natuurlijk She's Not There. Het is de Radio Ridderkerk, de Riddermatinee. Tweede uur op maandag. En dit is Born to Dream.

Leuk is om altijd in dromenland te zijn. Ja, als je het goed kan, je weet het maar nooit, hè. Waar je allemaal over kan dromen. Born to Dream, 2025 uitgebracht. Young Guns, Silver Fox. En dit is een klassieker uit de jaren 70, begin jaren 70. Crosby, Stills, Nash en Young zit in de Riddermatinee met Almost Cut My Hair.

0: Beroemde namen in de popmuziek. Crosby, Stills, Nash en Young. En het kwam uit 1970. En het heette natuurlijk Almost Cut My Hair.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weerbericht ga je uiteraard even naar rtvridderkerk.nl. Maar wil je nu een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Dat doen wij ook. Ik heb vandaag geen live berichten voor je vanuit het nieuws, dus je moet het even bekijken. Maar ook de lange termijn verwachting vind je op beide sites. rtvridderkerk.nl en weerstationridderkerk.nl. Miss Montreal, samen met Diggy Dex. En alles is zoals het...

zou moeten zijn, ja. Miss Montreal samen met Diggy Dex. En dat kwam uit 2020. Samen een straatje om deden we in het eerste uur al. Die is uit 1976 van Rudy Karel. Dit komt uit 1974, is er een van Pete Shelley. Love me, love my dog. Dus ze gaan samen gewoon een straatje om.

0: Shelley.
1: Love me, love my dog. Love my baby, love my dog. Love me, love my dog.
2: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: Ik heb geen radionieuws voor je, maar wel natuurlijk dat we uiteraard op een aantal kanalen te vinden zijn. Op rtvridderkerk.nl, op ons RTV-app en de TV-kabelkrant vind je voldoende nieuws. En ja, onze site heeft onder andere een aantal blokjes, een aantal tabbladen. Lokaal, regionaal, agenda, sport en natuurlijk lokaal radio- en tv-nieuws. Wat we niet hebben is Girl Talk. Maar misschien is het een idee, hè? Een tabbladje Girl Talk.

kwam van het album Pure. En dat was ook een tv-serie toen de tijd aan aanloop naar een concert dat hij deed. Pure en Girl Talk was een van de platen. En zo hadden we vroeger nog weinig gehoord in die tijd.

0: Wanna Do. Caro Emerald en Dr. Wanna Do. Het is tijd voor de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar.
0: We gaan het hebben over Clouseau, een Belgische popgroep rond de broers Koen en Chris Wouters. De groep die werd in 1984 opgericht door Bob Savenberg, die een tijd ook in de groep heeft gespeeld. En scoorde door de jaren heen hits met onder andere, daar gaat ze, Louise, Passie, Anne, Vonken en Vuur, Zie me graag en Nobelprijs bijvoorbeeld. De groepsnaam Clouseau is afgeleid van de filmpersonage Jacques Inspecteur Clouseau. Ook in Nederland waren ze buitengewoon populair en brachten hier 20 albums uit en 27 singles. De grootste hit in Nederland is Passie uit 1995. Gaan we niet draaien, want die komt vaker langs. We gaan draaien uit 1992, Altijd heb ik je lief. En uit 1999, dat is een cover volgens mij, heb ik ooit gezegd, puntje, puntje, puntje. Je gaat luisteren naar De Dubbelaar.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

en Chris Wouters, oftewel Clouseau, met uit 1999 Have I Told You Lately, oftewel Heb ik ooit gezegd, puntje, puntje, hè? En uit 1992 Altijd heb ik je lief. Je hebt geluisterd naar Clouseau.

Beroemd nummer trouwens, uit 1962 werd voor heel veel dingen gebruikt, voor radio en tv toen de tijd al. En het heette Green Onions en het was natuurlijk van Booker T en de MG's. Hier komen de reflecties aan. Waar is het? Diana Ross en de Supremes. Uit 1967.

Diana Ross, 1967 en de Supremes. En ze hadden het over de Reflections. Gelegen in het Waalbos, tussen de ijsbaan en naast de Rijsoordse Molen, ligt het Waalbos Bezoekerscentrum. We noemen het de IJsvogel. Hier is informatie te vinden over Rijsoordse Molen, het Waalbos natuurlijk, en de natuurgebieden in de directe omgeving. Openingstijden woensdag van 1 tot 4 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 4 uur. Het is de moeite waard om dus naartoe te gaan. Lekker wandelen. Je kan er met de honden heen. De kat loopt soms ook mee. En er is natuurlijk veel aan vogels. Wat over komt vliegen. En de koekoek hoor je. Het is prachtig daar. Dit komt uit 1981. De groep High Claws. En je zult het nooit weten, echt niet. Dat is de titel van de plaat. You Never Know.

High Gloss. Gloss, en met een geetje gewoon. High Gloss. En het was uit 81, You Never Know. En zo'n lekkere bassist erop, hè, die af en toe ook eens lekker aan het plukken is aan zijn bassie. Dit is Westlife, samen met Mariah.

Westlife en Mariah Carey. In de Oudtijdkamer aan de kerksingel nummer 26 is altijd wel iets te beleven. Naast de vaste tentoonstellingen is er natuurlijk ook een wisselexpositie. Iedere tijd maar weer. En iedere keer maar weer. En interessante zaken zijn dat uit onze gemeente die daar te bezichtigen zijn. Altijd leuk en een leuk thema wordt eraan gekoppeld. De Oudtijdkamer is elke woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot en met 16:30 open. En gratis toegankelijk.

De groep heet King. En de plaat, maar dat had je al begrepen. Sovereign Light Café zit er weer op voor vandaag, de Ridder Martiné. Morgen is het er weer. Ik heb er nog één te gaan en die is voor jou en mij. Of gewoon jij en ik.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in onze regio al. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel een spoedreparatie. 1 tunnelbuis is dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's raakten beschadigd en ook zijn er veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in heel het land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is er veel schade gemeld. In de buurt van de Parkweg in Schiedam is een rijdende auto vanmorgen in brand gevlogen. Het gebeurde rond het middaguur. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder zette de wagen zelf aan de kant in de Willem-Pastoorstraat en daarna kon de brandweer het vuur snel blussen. En de directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechter. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet ook een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag met temperaturen oplopend tot de 25 graden. Vanavond ook nog zonnig. Vannacht brede opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft droog. In de middag kan het kwik gaan oplopen tot 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een half uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij de Bresseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20, maar dan vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Hoefweg Zuid. 4 kilometer file tot aan Bersenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1 tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al langzaam op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze maandag zien we een afwisseling van flinke zonnige perioden en soms wat bewolkte momenten door wat stapelwolken. Het blijft erbij opnieuw droog. De wind waait zwak, maar neemt in de loop van de dag toe tot matig en waait uit het noordwesten. En uit die richting wordt wat frissere lucht aangevoerd in vergelijking met gisteren en zeker in vergelijking met de voorgaande dagen. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 24, misschien net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat stapelwolkjes. Komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt het kwik naar een aangename slaaptemperatuur van 14 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's raakten beschadigd en ook zijn er veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in heel het land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is er veel schade gemeld. In de buurt van de Parkweg in Schiedam is een rijdende auto vanmorgen in brand gevlogen. Het gebeurde rond het middaguur. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder zette de wagen zelf aan de kant in de Willem-Pastoorstraat en daarna kon de brandweer het vuur snel blussen. En de directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechter. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet ook een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag met temperaturen oplopend tot de 25 graden. Vanavond ook nog zonnig. Vannacht brede opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft droog. In de middag kan het kwik gaan oplopen tot 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file staat er in onze regio. Zo heb je nu een vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij de Benelux-tunnel is nog steeds één tunnelbuis dicht. 26 kilometer file rijden vanaf knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Pak de A13 als je richting Rotterdam moet. Op de A16 Rotterdam-Breda bij het Temmeresseplein een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Half uur tijdsverlies tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File staat tussen Oegstgeest en Wassenaar en is 5 kilometer. En 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hullegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 3 kilometer langzaam rijden verkeer. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. Half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer file. A20, Hoek van Holland-Gouda, voor het knooppunt Ketelplein, 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging door de eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oesgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Bij Bersenhoek 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieten.

verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zoals The Happening van Diana Ross en de Supremes. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

is echt een van de leukste bands van Nederland. De Digimans Band. Helemaal gek, maar leuk gek dan, zou ik maar zeggen. En fantastisch muzikaal, dat was allemaal dik voor elkaar. En ik heb heel veel live met ze gestaan in de Scala Jumbo Dancing in Valkenburg. Hey.

Duitsland. Dan had in de midden jaren 70, deze kwam uit 75, een aantal hitjes. Waaronder deze Always Another Girl. Alle jarigen van vandaag, heb je wat te vieren? Dan feliciteren we je van harte. Ja, het kan zijn dat je je verjaardag viert, een verloving, een trouwerij, een nieuwe baan, een nieuwe auto, een nieuwe scooter, rijbewijs of wat dan ook. Dat je iets gehaald hebt, dat kan ook natuurlijk, hè, maar van harte in ieder geval mee. Vandaag geen datum, moet u zelf maar even aangeven dat u op deze maandag, want dat weten we wel, het is een maandag, dat u er een mooie dag van gaat maken. En dat lijkt me een heel mooi besluit.

Zeg nou zelf, voel je je niet wat beter als je een beetje aan het zingen bent, een beetje aan het dansen, want je kan niet stilzitten op zo'n plaat. Dat is wel duidelijk. Better When I'm Dancing, en dat is er een van Meghan Trainor. Dat betekent dat wij een beetje in de mood gekomen zijn. Ja, in de mood voor dancing dan, hè. Maar het gaat beter. Dit zijn de Nolan Sisters. Kortweg genoemd de Nolans.

0: was het ook alweer dat het een hit was?
1: 1980.
0: Ah, 1980. Zo lang is het alweer geleden. De Nolan Sisters. En we houden het gevoel een beetje vast, hè. Een beetje dat I can't stop the feeling gevoel. Yeah. Dat we tempo...

je houdt het niet tegen. Justin Timberlake. Van een jaar of 9 geleden alweer. We zouden nog wel uren door willen, maar ja, we gaan gewoon door natuurlijk zelf al, hè. Weet je, Nederlandstalige muziek in de show. De Sandwich Show. De Sandwich Express, vrienden. We gaan naar het jaar 1981. We komen uit bij Benny Nijman, man uit Maastricht.

enorme perfectionist, geweldige showman. En had een aantal geweldige hits op zijn repertoire staan. Natuurlijk Benny Nijman, en die is ons veel te vroeg ontvallen. Vandaag kun je weer kijken natuurlijk op de site van bijvoorbeeld het Weerstation Ridderkerk, of dat van ons. Voor het weer wil je een heel uitgebreid verhaal, dan kijk je naar het Weerstation Ridderkerk.nl, en anders kijk je gewoon bij ons. Dan ben je weer op de hoogte van het weer van vandaag, het weer van morgen, overmorgen en de rest van de week.

Nederlands clubje, ze noemden zich Certain Animals. En de plaat was getiteld uit 2020, Tangerine. Het is de hoogste tijd. Volgens de rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd een jaren 60 plaat. Gaan we nu ook weer doen. Eens even kijken welk jaar het ook alweer was. Het is alweer een hele tijd geleden. En volgens mij was het 1967. Patricia Pai. En ze is niet zo hip. Je bent

18 geweest zijn toen ze dit zong. Je zou er niet meer uithalen, die stemmen van Patricia in die tijd. Maar het was wel Patricia Pai en Je bent niet hip. En ze scoorde er een hit mee in 1967. MUZIEK

0: Voor het weet zit je weer in de jaren 70, 1970 om precies te zijn. En een grote hit van Frida Payne, die heette The Band of Gold.
1: De Sandwich Express, met muziek en luchtige informatie.

ken je dat gevoel met die schoen aan? Ja, ik weet niet of het allemaal aan een schoen te wijten is, maar je hebt wel eens een gevoel, weet je wel? En dat was Suzanne samen met Freek. RTW Ridderkerk is de lokale omroep van Ridderkerk met aparte radio, tv en online mediakanalen. Heb je wat te melden over lokale zaken, nuttige informatie of nieuwsitems voor onze inwoners? Meld het dan via info@rtvridderkerk.nl en dan doen we er wat mee als het allemaal interessant is voor ze.

0: Ballons à Lafayette van 1991 zo'n beetje. En het is Captain Gumbo, een clubje uit Nederland in ieder geval.
1: De Sandwich Express, nieuws uit de regio.
0: Nieuws uit de regio, dat vind je natuurlijk bij RTV Ridderkerk. Zowel op het platform van onze tv of ons online platform. En natuurlijk ook op de radio hoor je dingen. Maar we zijn niet de enige, want we doen heel vaak samenwerking met de Huis aan Huiskrant, de combinatie Ridderkerk. Wekelijks valt de combinatie bij u in de bus. Of bekijk de krant via decombinatieridderkerk.nl. Heb je nou een persbericht of foto's met bijschriften? Stuur die dan naar redactie@barlokalemedia.nl.

Hebben wij ook altijd, hè? Lekker goed nieuws. Altijd nieuws over Ridderkerk en omgeving. En daar houden we van. En dat houdt je ook een beetje bij van wat er nou in je eigen omgeving zo'n beetje gebeurt. Was het geluid van Sam Cooke? En Good News uit 1964.

Nederlands clubje stond een paar weken nummer 1 in het jaar 1993. Dan weet je dat ook in ieder geval weer. Dan hebben we nog wat zaken die we vinden op de site van de gemeente Ridderkerk. Altijd handig, hè? Voor het laatste nieuws namens de gemeente. De besluiten van de gemeenteraad, maar ook mededelingen voor inwoners die belangrijk zijn. Bekendmaking over allerlei zaken die betrekking hebben op de openbare ruimtes. Nou, wil je nog eens een keer teruglezen wat er de afgelopen week in de Blauwkei stond? Weet je wel, de gemeentekrant. Dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. De digitale versie namelijk van de gemeentekrant De Blauwkei is te vinden op het tabblad Actueel van www.ridderkerk.nl.

25 jaar geleden. Het komt uit 2000 zo'n beetje. Dan kan je nagaan. Jody Bernal en zijn hele grote hitte. Que si, que non. En je hoort het allemaal in...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. De kop van 16 kilometer file vanaf Houten-Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door diezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazeswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Een te hoge vrachtwagen heeft veel schade toegebracht aan de Benelux-tunnel richting het zuiden. De vrachtwagen reed door na een hoogtemelding. Daardoor zijn er 3 matrixborden, 2 lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. De rechter tunnelbuis is dicht, maar Rijkswaterstaat is nu druk bezig om de schade zo snel mogelijk op te ruimen, zodat de weg weer snel open kan. Oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Rotterdammer Maaskant was al langere tijd ziek. Hij voetbalde zelf bij Overmaas en bij DHZ op Varkenoord. Daarna ging Maaskant naar Amerika. Eenmaal terug in het land werd hij assistent van de bekende Rotterdamse trainer Bob Jansen. Toen Maaskant zijn diploma's had gehaald, werd hij trainer van onder meer SV

0: NAC Breda, Go Ahead Eagles en Excelsior. Bob Maaskant is de vader van oud-voetbaltrainer en trainer Robert Maaskant. En in de Noord-Duitse stad Stade zijn bij een schietpartij 5 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde bij een jeugdinrichting. De slachtoffers zijn allemaal volwassenen. De politie heeft inmiddels 2 mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Er zijn geen voortvluchtigen. Afgelopen donderdag braken er grote vechtpartijen uit bij een ander jongerencentrum. Of er een verband is, staat nog niet vast. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag waarbij het kwik kan oplopen tot zo'n 25 graden. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht krijgen we opklaringen, is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden. Morgen zon, maar ook afgewisseld met wat wolkenvelden. Blijft droog en de temperatuur komt dan uit op 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter, maar er staan nog bijna 100 kilometer in onze regio. Dan heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Vanwege een politieactie. Vertraging is een half uur. Omrijden kan via de A4. De andere kant op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is ook de linkerrijstrook dicht bij Delft. 10 minuten vertraging daar. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier op onthoud. Half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog 10 minuten tijdverlies op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het toch de goede kant op met onze avondspits. 70 kilometer file nog in de regio. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam verderop bij knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file met nog 3 kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En een kwartier vertraging ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Terbrechtseplein. N209 Hazen. Zwouden Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik Ierwambacht en waar ook ter wereld die via de ether of via digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij uw wekelijkse informatieve programma Prettig Weekend en ook vandaag zijn we weer tot 12 uur bij u. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijzen we u graag naar de website en de app van RTV Ridderkerk. Hierop vind je de meest actuele informatie over Ridderkerk. En voor meer informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ierwambacht kun je kijken op de website van Atos RTV. Beide websites worden voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over het verzorgingsgebied. Techniek van dit programma is weer in vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. Jawel hoor, applaus. En de muziek wordt zoals altijd verzorgd door Cave Clash Junior. Mijn naam is Erik Harman en ik neem je tot 12 uur mee in Prettig Weekend.

0: het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, hartelijk goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen. Interessante tijden voor weermensen.
2: Ja, bijzonder.
1: Ja, hè?
2: Ja, ja, van de ene extreme naar het andere.
1: Ja, van het ene heb je het dan nog niet gehad of het andere.
2: Ja,
1: dat komt weer. Ja, vanochtend hier met dikke sjaal winterjas zo aangekomen.
2: Nee. Ja, nee, Nederland ligt op het rooster. Trouwens niet alleen Nederland, maar ook de ons omliggende landen in Europa is het gewoon vreselijk heet.
1: Ja. Zullen we maar vorige week vrijdag beginnen? Want vorige week vrijdag was natuurlijk het onweer.
2: Ja, vorige week vrijdag was ook een hele hete dag. Temperaturen die opliepen naar 33 graden in Ridderkerk. En rond een uur of 9 à 10, hele dreigende luchten. Shelf clouds, van die rolwolken. Heel imponerend gezicht. Ook nog met een ondergaand zonnetje. Dat was ook nog zichtbaar. Er zijn heel wat foto's geschoten op dat moment. Ja. En de verwachting was dat het helemaal los zou gaan. Maar de Ridderkerk vielen toen eigenlijk best wel mee qua neerslag. Over het algemeen zo'n 5 mm met de neerslag die ook nog in de nacht viel. Onweer, veel ontladingen, horizontale ontladingen vooral. Maar even na Ridderkerk, want die buien trokken naar het noorden, ging het helemaal los. Die buien die ontploften eigenlijk. En vooral in het midden en noorden van het land waren de ontladingen niet van de lucht, letterlijk en figuurlijk. Ja. En is er heel veel neerslag gevallen. Nou, zaterdag en zondag hebben we ook nog wat buien gehad, maar stelden in principe ook niet zo heel veel meer voor. En we zijn vanaf deze begin van de werkweek eigenlijk begonnen aan een hele imponerende hitteweek. Afgelopen donderdag de officiële hittegolf, de 40ste hittegolf sinds de metingen. En die voert terug tot vorige week woensdag. De hittegolf duurt dus nu al 10 dagen. Want alle temperaturen van etmaal temperaturen die boven de 25 graden liggen, die horen dan bij de hittegolf. En gisteren bereikte het extreme in onze regio.
1: Het hoogtepunt, zullen we zeggen.
2: Hoogtepunt. Het weerstation wat ik heb had 37,4 en dat was 3/10 van het record uit 2019 en 2022, want dat staat op 37,7. Rotterdam kwam iets lager uit, 36,8. De hoogste temperatuur gisteren gemeten in het Limburgse El met 39,4. Dat was ook geen all-time record, want dat staat nog steeds op 40,7 in Geelse Rij op 25 juli 2019. Dat zijn wel allemaal records die geboekt zijn in juni. Voor juni zijn het echt allemaal recordwaardes. En wat het misschien ook wel een beetje ondraaglijk maakt, de hitte, is dat het 's nachts amper afkoelt. We hebben nu voor de derde achtereenvolgende nacht een tropennacht gehad.
1: Wat wil zeggen?
2: Een tropennacht zijn nachten waarin het kwik niet onder de 20 graden uitkomt.
1: Okay.
2: Ja. En dat was afgelopen nacht het geval met 20,4, maar de nachten daarvoor waren nog wat warmer. 22 graden in nachtelijke uren. En dan koelt een menselijk lichaam ook weer nauwelijks af. Nou, de warmte zit in de huizen, dus dat krijg je ook niet zomaar weer weg. En wat het ook nog eens extra maakte, is dat dat de luchtvochtigheid behoorlijk hoog is. En in combinatie met die hitte is het klam, benauwd. Voor sommige mensen ook echt ondraaglijk. En het goede nieuws is dat we wel geleidelijk aan overschakelen op een ander weerbeeld.
1: Okay.
2: Dus vandaag zijn we begonnen met flink wat zonneschijn. Maar vanuit het zuidwesten zitten we inmiddels ook onder wat bewolking. Die bewolking die hoort bij een storing die op dit moment op de Noordzee ligt. En vooral in Zeeuws-Vlaanderen nu enkele buien laat vallen. Die buien trekken noordoostwaarts. En de verwachting is dat de buien rond het middaguur ook Ridderkerk even aan zullen doen. Maar heel veel neerslag zal dat niet opleveren, want de meest zware buien die zijn voor het westelijk deel en op de Noordzee. Dan zien we vanmiddag soms ook weer af en toe het zonnetje tevoorschijn komen met een mix van bewolking en zon dan. Temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 32 à 33 graden vanmiddag. En het zal weer heel benauwd aanvoelen, hoge luchtvochtigheid. En er staat nauwelijks wind uit uiteenlopende richtingen. De verwachting is dat vanavond, later vanmiddag en vanavond, de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien wel toe gaat nemen.
1: Okay.
2: Hoe dat precies uit zal pakken is heel erg moeilijk te zeggen. Dat zagen we vorige week vrijdag ook al. Er kunnen flinke buien vallen. Veel neerslag. Er kan hagel tussen zitten. Onweer. Zware windstoten. Dus alles is mogelijk. Alleen waar die zwaarste buien gaan vallen is op dit moment echt niet te zeggen. Maar en dan kan het weer met die buien van plaats tot plaats ook nog eens sterk verschillen. Dus de ene plaats krijgt veel en de andere plaats, daar valt het allemaal wel mee. Dat zagen we vorige week vrijdag ook.
1: Wij huren het u hier weer mensen in om te vertellen wat het weer gaat doen.
2: Als we dat van tevoren zouden kunnen zeggen. Het is ook nog mogelijk dat er zogenaamde supercellen ontstaan. Er zit heel veel energie in de atmosfeer.
1: Ja, dat wordt dan weer gemeten. Dat kan je dan weer terugvinden. Ga er maar eens naar op zoek.
2: Ja, op de KNMI-site heet dat de CAPE. C-A-P-E. Laat zien hoeveel energie er in de lucht zit. En als die storingen tegen elkaar aan zitten, kunnen ze zich vormen tot supercellen. Ja, en dan kan er zomaar 30 mm in een half uur tijd vallen.
1: Ja, en 100 meter verderop, wij spreken niks.
2: Klopt, ja. Dat maakt het dus heel moeilijk te verwachten. Die kans is aanwezig voor vanavond en ook vannacht. In de loop van de nacht neemt die kans op zware buien dan in ieder geval af. Temperaturen komen de nacht rond de 20 graden.
1: Ah, heerlijk.
2: Heerlijk, ja. En dat bij weinig wind. Behouden ze dan de buien? Dan is er wel wat wind. Morgen dan zitten we eigenlijk met een afwisseling van wolkenvelden en ook wat zonnige momenten. Het zal zeker nog wel benauwd en klam aanvoelen. Temperaturen die lopen op naar zo'n 27 of 28 graden. Dus nog wel zomers warm. Er bestaat de kans op enkele buien, maar ik denk dat de meeste buien voor de oostgrens bestemd zijn. Daar ook de hoogste temperaturen. En maandag dan zijn we de hitte echt kwijt. Temperaturen die lopen dan op naar zo'n 23 of 24 graden.
1: Dan zijn we de hittegolf kwijt.
2: Dan, zodra maandag de temperatuur onder de 25 graden blijft, is de hittegolf gestopt. Inderdaad. Ja. En dan zie je eigenlijk de rest van de week een beetje een wisselend weerbeeld met zon en bewolking. Af en toe kunnen er wat buitjes vallen, maar heel veel neerslag wordt ook niet berekend. Gisteren zat er nog een vrij veel neerslag, werd berekend door een Europese model voor de komende dinsdag. Maar die zag ik vanochtend ook niet meer. Dus de kans op enkele buien is wel aanwezig. Maar dan echt een heel aangenaam weerbeeld, zon, bewolking. Af en toe een enkele bui en temperaturen van zo'n 23 of 24 graden. En de wind die waait uit een westelijke tot noordwestelijke richting zal meest matig zijn. Prima om de kamers weer even te ontdoen van de hitte. Richting volgend weekend zijn er aanwijzingen dat de temperatuur dan weer omhoog gaat. Maar het is nog te onzeker om daar wat over te zeggen.
1: Weer een interessante week voor weer mensen.
2: Zonder meer.
1: Dankjewel dat je dit allemaal heeft willen vertellen.
2: Graag gedaan.
1: Tot de volgende.
2: Prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Afgelopen woensdag werd voor alweer de 24ste keer een herdenking gehouden bij het Lancaster Monument in Resort. Gelukkig al in de vroege ochtend, zodat de warmte geen hoofdrol speelde. Wij hebben daar onze verslaggever Aad Hogendijk naartoe gestuurd en die vroeg een paar mooie vragen aan degenen die daar aanwezig waren.
2: De 24ste keer heb ik mij laten vertellen dat op deze plaats er stilgestaan wordt bij het neerstorten van een Lancaster op 29 juni 1943. En het is een gebeurtenis die meer dan 80 jaar geleden is gebeurd, maar die ook vandaag nog betekenis heeft. En die betekenis krijgt en blijft houden omdat jullie hier vandaag zijn. We gaan straks de namen horen van degenen die hier zijn omgekomen. Niet omdat ze beroemde mensen waren, want niemand kende ze toen. Niet omdat ze ooit dachten dat we 80 jaar later nog over hen zouden spreken. Maar we doen dat omdat ieder van hen een mens was. Met dromen, met familie, vrienden, plannen voor de toekomst. Jonge mannen in dit geval die hun leven riskeerden voor de vrijheid die ze zelf misschien nooit volledig zouden meemaken en uiteindelijk niet hebben meegemaakt. En dat is de reden dat we vandaag hier aanwezig zijn. Voor veel volwassenen onder ons is de Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Voor de kinderen hier aanwezigen is die Tweede Wereldoorlog nog veel verder weg. Misschien wel de tijd van je opa of oma. Of nog verder. Het kan voelen als iets uit een boek of uit een film. Of een les op school. En toch heeft die geschiedenis alles te maken met ons leven hier en nu. Vandaag in Ridderkerk en in de wereld. Want jullie kunnen naar school gaan zonder bang te zijn. Je kan spelen, sporten, vrienden maken. Je mag zeggen wat je denkt. En je mag opgroeien in vrijheid. En dat lijkt heel normaal. En dat vinden we ook heel normaal. Maar het is niet heel normaal. Want vrijheid is nooit vanzelf ontstaan. Vrijheid is gebouwd, opgebouwd door mensen die moeilijke keuzes moesten maken. Mensen die opstonden tegen onrecht. Mensen die bereid waren om offers te brengen voor anderen. En de mannen die wij vandaag herdenken kwamen niet uit Nederland. En toch waren ze bereid hun leven te geven voor de vrijheid van mensen die ze niet eens kenden. En dat vind ik een bijzondere gedachte. Het laat zien dat vrijheid niet alleen iets van jezelf is. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid voor elkaar. En vandaag wilde ik juist iets tegen de kinderen zeggen en jullie eigenlijk iets vragen. Omdat jullie er ieder en de school ieder jaar weer met zoveel kinderen hier naartoe komt. Je hoeft geen helden te worden zoals de mannen die we vandaag herdenken. En niemand verwacht van jullie dat je grootse dingen gaat doen. Mag wel. Maar je kan elke dag iets doen wat misschien wel net zo belangrijk is. En denk daar eens over na. Wat kun jij doen om de wereld een stukje beter te maken? Je kan iemand helpen die alleen staat. Je kan opkomen voor iemand die wordt buitengesloten. Zelfs in je eigen klas. Je kan luisteren naar iemand die anders is dan jij. Je kunt respect tonen zelfs of juist als je het niet met elkaar eens bent. En dat lijken kleine dingen, maar vrede begint vaak met kleine dingen. Het is de vraag voor ouders en leerkrachten die nieuwe generaties begeleiden in het leven. Maar het is ook een vraag voor alle kinderen die hier vandaag aanwezig zijn. Jullie zijn de generatie die de verhalen straks verder gaan vertellen. Jullie zijn de generatie die gaat bepalen hoe de samenleving er straks uitziet. Een samenleving waarin mensen elkaar respecteren of een samenleving waarin verschillen tot verdeeldheid leiden. Ik hoop dat jullie niet alleen de namen van deze mannen onthouden, maar ook die les die ze ons nalieten. Dat vrijheid kwetsbaar is. Dat vrede onderhoud nodig heeft. En dat ieder mens, groot, klein, jong, oud, daar een rol in heeft. Ik wil Lisa, onze kinderburgemeester, vragen om naar voren te komen.
3: Dank jullie wel dat jullie vandaag naar deze herdenking zijn gekomen. Het is vandaag geen 4 of 5 mei, maar ook deze vreselijke gebeurtenis op 29 juni 1943 is belangrijk om bij stil te staan. We mogen nooit vergeten dat er vroeger vreselijke dingen zijn gebeurd, waar mensen en kinderen in oorlog hebben geleefd. Dit vliegtuig is neergeschoten door een Duits jachtvliegtuig. 7 mannen bleven strijden voor vrijheid en vrede. Ook al wisten ze dat ze hun eigen leven daardoor in gevaar brachten. Ze waren moedig, dapper en vochten voor vrijheid. 6 mannen overleefden de crash niet. 1 man wel, maar werd direct krijgsgevangene. 1 dappere man die het overleefd heeft. De rest heeft zijn familie achter moeten laten. Geen kind wil oorlog. Geen mens wil oorlog. Waarom is het er dan nog? Ik hoop dat mensen geld, macht en positie, wie de baas wel of niet is, achter zich kunnen laten en ervoor kiezen om vriendelijk en aardig voor elkaar te zijn. In zo'n wereld willen kinderen opgroeien. Niet in een wereld van oorlog en angst. Ik vind het heel moedig dat er mensen waren die toch bleven strijden voor vrijheid. Als er soms ruzie om mij heen is, vind ik het soms lastig om me uit te spreken. Ik wil het dan goed maken, maar weet niet goed hoe. Toen ik dit schreef, bedacht ik me hoe moedig deze mannen dan wel niet waren. Het is een verdrietig en mooie herinnering. En het verdriet van oorlog en verlies. Maar ook mooi, omdat zij zo dapper en moedig waren. Dankjewel.
4: Dankjewel, Lisa. Ik nodig graag uit Pastor Bruce Rienstra mee en invite you.
5: Of ik ga nu de exhortation uitspreken, maar ik heb wel jullie hulp nodig. En de kinderen die hier zijn, die weten wat ze moeten doen. En ik hoop dat jullie het heel hard zullen gaan zeggen. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them.
6: In 1943 gaven helden hun leven voor jou en mij. Met 7 mannen vlogen zij door de nacht voor onze vrijheid met al hun kracht. 6 van hun kwamen nooit meer thuis. Hun moed is nog steeds de reden voor ons huis. Daarom staan wij hier vandaag bijeen. Want echte helden laten wij nooit alleen. Met respect denken wij aan wat zij hebben gedaan en aan alles wat zij hebben doorstaan. Wij zijn dankbaar voor hun moed en strijd, want dankzij hun leven wij nu in vrijheid. Laten we hun verhaal bewaren in ons hart, zodat het nooit verdwijnt hoe lang de tijd ook duurt. Vandaag zijn we stil bij wat zij hebben gegeven, want dankzij hun kunnen wij nu in vrijheid leven.
7: Meneer Van der Staaij, veteraan, oude man tussen de jeugd. Hoe is zo'n herdenking nou?
8: Nou, dat is gewoon leuk. Elk jaar weer. De jeugd die wordt erbij bepaald wat het verleden is. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het heel goed. Ze komen vragen stellen. En gerichte vragen. Wat je allemaal gedaan hebt. Hoe heb jij je diensttijd doorgebracht bijvoorbeeld? Mm-hmm. Ja? Want ze dachten dat het allemaal vrijwillig was. Maar wij moesten toen natuurlijk voor ons nummer. Ja. Ja? Dus ja. Ja.
7: Maar mooi om te zien dat de jeugd erbij betrokken blijft en het verhaal verteld wordt.
8: Zeker weten. Zeker weten. Ik hoop er ook elk jaar weer bij te kunnen zijn. Ja? Ik ben nu 89, dus ik hoop mijn 90ste jaar hier ook weer te zitten.
7: Als ze jou nou zou vragen om, net als die mannen van hier van die Lancaster, om in een vliegtuig te stappen en ergens op de wereld naar een land te gaan waar je misschien amper van hebt gehoord, en daar te proberen de vrijheid te brengen. Wat zou je doen?
9: Ja, ik zou het wel doen. Want gewoon om andere mensen te helpen.
7: Want het is wel belangrijk om andere mensen te helpen. We moeten het samen doen, denk ik.
9: Ja, ik zou het gewoon doen. En andere mensen gewoon in vrijheid te brengen. Ja. Ja.
7: Wat zou je nu hier in Nederland doen op dit moment? In je vrijheid om voor andere mensen iets te betekenen? Stel, er is een demonstratie hier in de buurt om vrijheid voor een ander.

0: ingezonken. Dat we met elkaar, misschien wel de kinderen ook voorop, onszelf beseffen dat oorlog vaak door kleine dingen ontstaat en groeit. Maar dat vrede ook door kleine dingen ontstaat. Gewoon normaal doen met elkaar. Respect tonen, eerlijk zijn, iemand waarderen, iemand die in de knel zit helpen. Dus ik hoop dat wij met elkaar genoeg tegenstem kunnen blijven maken. En daarom denken we ook steeds weer. Tegen al dat onrecht en al die verdrietigheid die er in de wereld is.
1: Dat hebben we 24 jaar al gehad. Kinderen van de piramide met de leerkrachten en inderdaad de veteranen. Dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja, en iedere keer weer komen ze, hè, de piramide. En dat betekent ook wel dat ze deze plek ook in hun hart gesloten hebben. En als mensen in staat zijn om dingen vol te houden, dan geef je volgens mij ook aan dat je het echt meent. Hè, zomaar ergens aan beginnen is vaak niet zo ingewikkeld, maar volhouden, dat is een andere koek. En ik ben ze daar ook heel erg dankbaar voor. Hè, dat ze met zoveel kinderen hier zijn en dat de schoolleiding de tijd en de energie insteekt. En dat ze dus daarmee deze plek ook adopteren. Net zoals ook andere scholen, andere plekken in Ridderkerk adopteren. Die te maken hebben met vrede en bevrijding en oorlog.
1: Generaal Jan-Paul Appon, als je nou de jeugd hier hoort met de toespraken, wat zij zeggen. Wat denk jij bij jezelf?
2: Ja, ik word er blij van. En je kunt een herdenking zo plat maken als je wil, hè, als een moesje. Maar hier was echt over nagedacht. Hè. De context van wat hier gebeurd is. De projectie naar het leven van vandaag. Dat kwam eigenlijk ook in de andere toespraken nadrukkelijk naar voren. En dan vind ik het heel mooi dat echt alle kinderen daar ook een lijn hadden gevonden. En vanuit hun hart wat mij betreft hun boodschap brachten.
3: Ja, mooie opname die we hadden gemaakt bij de 24e herdenking van bij het Lancaster Monument. U weet wel, dus dat monumentje wat staat op de grens tussen Rensselaer en Barendrecht. Waar dat toestel is neergekomen. Volgende onderwerp, iets heel anders. Hendrikie de Ambacht, onder de noemer Ambacht Sportief, kunnen de inwoners van Hendrikie de Ambacht in de maand juli gratis kennis maken met de damesfitheidlessen van de gymnastiekvereniging Souplesse. En Petra Hoogakker, die is in de studio. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dus dat zijn twee dingen volgens mij. Ambacht Sportief en de gymnastiekvereniging.
4: Klopt. Wij zijn als Souplesse zijn wij kernlid van het sportakkoord in Hendrikie de Ambacht. Mm-hmm. En weer van dat sportakkoord hebben wij een van de noemers is iedereen vitale in beweging. Ja. En op basis daarvan hebben we Ambacht Sportief gelanceerd.
3: Ingewikkeld, het sportakkoord.
4: Dat
3: is denk ik iets vanuit de gemeente.
4: Dat is vanuit de gemeente, eigenlijk vanuit de overheden, waarin de gemeente konden anticiperen. En diverse gemeentes hebben dus een sportakkoord geschreven. Wij zitten inmiddels in sportakkoord 2, we hebben sportakkoord 1 gehad. En dan benoem je verschillende pijlers. En die pijlers zijn inclusiviteit en diversiteit.
3: Ja. Sociaal. Iedereen mag meedoen.
4: Iedereen mag meedoen. Ja. Dus maakt niet uit.
3: Pimpelpaars met blauwe balletjes, het is allemaal goed.
4: Meedoen. Het is allemaal goed, ja. Juist. Sociaal veilige sport. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Vitale sportaanbieders. En daar gaan we dus over praten. Ja. Vaardig in bewegen. En ruimte voor sport en bewegen. En dat gaat dan meer over het accommodatie.
3: Ja, dan heb je het plaatje compleet.
4: Dus ja,
3: als je wil bewegen, prima. Moet je ook een plekje hebben waar je kan bewegen.
4: Ja.
3: Dat is een beetje de...
4: Juist. Ja. En dan heb je dus zowel buiten als binnen accommodaties. Uiteraard. Hebben het over.
3: Ja.
4: En er zitten dus in het... dat is geïnitieerd door de gemeente. Ja. Die heeft dat weggelegd. Bij High Five in Ambacht hebben wij zitten. Dus de directeur van High Five Ambacht is Tinka. Die trekt die kar van het sportakkoord. Zit ook de gemeente in. En dus een aantal kernleden.
3: Ja, en daarvan zien jullie er dan eentje van.
4: En daarvan zijn wij er één van.
3: Nou, daar zijn we daar wel voor.
4: Dat is de introductie.
3: Ja, precies. Wat is precies de bedoeling?
4: De bedoeling is nu dus dat wij met alle verenigingen proberen alle lagen van de bevolking van Ambacht in beweging te krijgen.
3: Is het zo'n stilzittende gemeente dan?
4: We zien dus, er zijn onderzoeken geweest, de middengroep gaat heel goed. Dus jeugd, iedereen gaat netjes op zwemles. Wordt zelfs door schoolzwemmen door de gemeente nog altijd geregeld. En de jeugd gaat voetballen en allerlei sporten doen. Want er is ontzettend groot assortiment in Ambacht. Maar het gaat om die voorkant en de achterkant. En de achterkant, ook wij van

0: Plessen. We hebben natuurlijk de hele grote jeugdvereniging. Die is echt heel groot. Een hele goede, goedlopende, leuke vereniging. Mm-hmm. Waar meiden echt met plezier turnen. Maar wij hebben ook een ondergeschoven kindje. En dat is een les die al, ik denk, 40 jaar bestaat. We bestaan als vereniging al heel lang. Onder bezielende leiding van mevrouw Lena Stip. Die is al meer dan 25 jaar leidt ze deze groep. En dat is de damesfitheid 55+.
1: Oké. Okay.
0: En dat is een groep dames die iedere woensdagochtend bij elkaar komt in de sporthal Cascade. En gewoon beweegt. Ja, en zorgt dat alle spieren nog bewogen worden. Dus het zijn rek-strek oefeningen. Het is een klein stukje pilates. Het is een klein stukje een step. Op en af.
1: Mm-hmm. Het is niet de brug met ongelijke leven.
0: Nee. Dat is wel heel duidelijk verschil. Nee, het is niet de turnsport. Het is echt de damesfitheid.
1: Ja.
0: En het belangrijkste aspect hieraan, en daarom past dit ook zo mooi onder het sportakkoord, want het is ook dat sociale stukje. Weet je, het gaat erom, de dames zien elkaar eens in de week. Dus we hebben het sociale aspect. En na de hand wordt er altijd een kopje koffie gedronken. Mm-hmm. Want het is in de Ridderhal, vindt het plaats. En na de hand van 9 tot 10, we drinken met elkaar nog even een kopje koffie.
1: Er zat het zwembad in.
0: Ja, nu wel. Ja. Ja, ja. Dat kan ook nog, want het zwembad zit ook bij het sportakkoord. Het gaat om het sociale. En vooral van, we zijn er allemaal even uit. We hebben bewogen. En zo houden we elkaar fit. En letten we ook op elkaar.
1: Ja.
0: Want ben je er een keer niet, weet je, dat kan allemaal. Want de ouderen hoeven zich ook niet meer te houden aan de schoolvakanties. Dus die is een keer dan er een paar weken niet. En dan die een paar weken niet. Maar dan weten we van elkaar, hey, waar ben jij?
1: Mm-hmm.
0: Gaat het goed met jou?
1: Ja, ja.
0: Dus weet je, die sociale binding. En
1: dat is het idee. Maar dan hoor ik jou zeggen, want je zegt inclusiviteit en iedereen moet meekomen doen.
0: Ja.
1: Maar het is een damesfitheidsclub.
0: Het is een damesfitheidsclub, omdat er eigenlijk nog nooit een man heeft aangemeld. Maar ja, op zich, ze zijn welkom, maar het gebeurt niet. Dan moet ik wel zeggen, hiervoor, de campagne hiervoor, die werd georganiseerd door IFC. En die hebben namelijk in samenwerking met het Ouderenfonds, dat is ook wel belangrijk om te noemen, de All Stars 55+.
1: Mm-hmm.
0: En dat is op het terrein van de IFC. En dat is wel buiten, dus de dames zitten binnen. Die doen ook coördinatie, kracht op het buitenterrein van de IFC.
1: Okay.
0: En ook die doen achteraf met elkaar
1: Even een bakkie. Ja.
0: Ja. Dat is ASWH. Dat zal nog volgen. Die heeft bijvoorbeeld dat walking voetbal.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook is meer voor mannen ook. Dus, en die IFC die zit er eigenlijk tussen. Hè? Want bij IFC zal je wel zien, want die doelgroep makkelijker aan qua mannen. Terwijl de turnvereniging spreekt natuurlijk meer makkelijker de vrouwen aan.
1: Meestal wel, hè?
0: Ja.
1: Is dat ook zo bij de tussengroep?
0: Ja, eigenlijk, wij hebben wel jongenschim gehad. Maar uiteindelijk hadden we probleem en met de zaalverdeling. Dus we konden de uren niet meer kwijt. Terwijl er heel veel meisjes op de wachtlijst stonden. En we hadden eigenlijk maar één jongensgroep. Dus toen hebben we keuzes moeten maken. Waardoor we nu dus alleen maar meiden turnen hebben. En de jongens gaan eigenlijk altijd naar ONO.
1: Ja.
0: Want die hebben hele grote jongensgroepen.
1: Ja, okay.
0: En die hebben veel meer locaties. Wij hebben eigenlijk maar één. Wij maken gebruik van Ridderhal Hal E.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk de enige ruimte die wij hebben.
1: Dus beste mannen, Arjen Hendrik de Wambacht. Jongens, als je wil bewegen, dan kan dat dus gewoon. Hè? Dus het is niet zo van, er is niks. Nee, het is er gewoon wel. Je moet alleen even op zoek.
0: Ja.
1: Dus dat excuus, dat geldt al
0: niet. Nee, zeker niet.
1: Dat geldt al niet meer.
0: Zeker niet.
1: Nou zeg je van, ja, het is belangrijk om mensen in beweging te krijgen. Want?
0: Nou, het heeft te maken met... dan voel je je fit en mentaal en gehoord. We willen voorkomen dat mensen maar op die bank blijven zitten. In huis wordt ook heel veel gesproken over natuurlijk eenzaamheid. En de omzien naar elkaar. En wij denken, daarom hebben we expres ambachtsportief. Laten we elkaar nou... door het sociale en het sportieve met elkaar. Want dan word je ook... bewegen is ook voor je vitale gezondheid. Hè? Het houdt je bij de damesoefeningen. De balcoördinatie heeft er ook weer met je herseninspanning te maken. Dus gewoon die coördinatie dingetjes van het bewegen... is juist heel goed om je ook scherp te houden en vitaal. Ja. Dus het gaat meer om alleen van... ik moet die trap op kunnen blijven lopen.
1: Waar is.
0: Maar... Wat ook waar is, zeker weten. Maar het gaat ook over van... weet je, laten we ook blijven nadenken. Laten we die hersens gebruiken. Ja. En die oefeningen die Lena ook doet... is ook met die coördinatie. Hè? Dus die bal boven je hoofd en van links naar rechts. En het hoeft allemaal niet hard en snel te gaan. Maar het is eigenlijk ook een beetje... denk maar aan yoga. Eigenlijk vind je de rust bij jezelf... Maar je beweegt toch? Je maakt wel gebruik van alle spieren.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja.
1: Als we er nou zin hebben om mee te doen, waar kunnen we terecht?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Dus voor de maand juli, want dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen... dat deze damesgroep heeft dus niet te maken met vakanties. Dus als vereniging volgen wij altijd de schoolvakanties van de scholen. Maar deze groep gaat gewoon het hele jaar door. De les is op woensdagochtend... tussen 9 en 10 uur. In de eerste 3 weken... dan is het nog geen schoolvakantie. Dus in de Ridderhal, zaal E. Dus als je in de Ridderhal aankomt... is het rechtsaf en dan daar is dan de zaal. En daarna, als de scholen dichtgaan... en de sporthallen dichtgaan, is het in Cascade... Dus het gerenoveerde Cascade. Daar hebben we een zaaltje.
1: Waar staat dat? Dat is er tegenover?
0: Dat is er tegenover waar de bibliotheek ook zit. Mm-hmm. Dat is net helemaal vorige week, 2 weken geleden. Helemaal heropend, helemaal herbouwd. En airconditioned. Dus daar kunnen de dames die dan naartoe.
1: Ja.
0: Dus en in de maand.
1: Maar je kan je zomaar binnenkomen lopen?
0: Je kan zomaar binnenkomen. Lena staat met open armen de dames te ontvangen. Schroom niet. Denk niet, inderdaad. Ik heb het nog nooit gedaan. En alle dames staan met open armen daar om je te mm-hmm. ontvangen. En... ja, het is heel belangrijk voor de maand juli. Is het dus helemaal gratis. Dus kan je aanstaande woensdag niet. Kom volgende week woensdag. En als je zegt, ik heb gelijk woensdag zin. Kom heel de maand. Helemaal dik prima.
1: Oké, okay, maar dan, nu, in juli zijn de lessen gratis.
0: Ja.
1: En daarna?
0: En daarna is het een maandtarief. Wij betalen per maand. En uit mijn hoofd, maar nou stel je wel een gewetensvraag, zit ik volgens mij rond de €18 per maand.
1: Oké, okay, dat is nog enigszins te overzien.
0: Het is te overzien.
1: Ja.
0: Het is te overzien.
1: En je wordt er beter van.
0: En je wordt er beter van. En het is supergezellig. En kom eruit. En dan doen wij als souplesse, als onderdeel van ons ambacht sportief, de oproep van kom uit de woonkamers en doe mee met een van de EC-initiatieven.
1: Precies. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Dankjewel dat je hier was.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, mochten als mensen nog meer willen weten, eventueel, waar moeten ze terecht?
0: Altijd een berichtje sturen naar info@souplesse.nl. En als ze daar een berichtje... of kijk op onze website. Maar als je een berichtje stuurt naar info@souplesse.nl... wordt die direct beantwoord.
1: Kijk, daar zijn we denk ik alles voor elkaar. Zo, elke woensdag dus in de maand juli tussen 9 en 10 uur. Het is altijd tussen 9 en 10 uur op de woensdag. Er zijn in elk geval de lessen gratis in de Ridderhal nog en anders in Cascade.
0: Ja.
1: Oké, Peter, dankjewel dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: En een heel fijn weekend.
0: Het fijn weekend. Het was me een waar genoegen.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Met weer een heel ander onderwerp. Voor het eerst klinkt er live muziek op natuureiland Sophia Polder. Stichting Delta Concerten organiseert in juli een tweetal zomeravondconcerten op deze bijzondere plek tussen Dordrecht en Hendrik Ierewambacht. En aan de telefoon hebben we Arjan van der Zee. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Inderdaad, ben Arjan van der Zee van de Stichting Delta Concerten.
1: Precies. En daar gaan we het nou net over hebben. Hè? Delta Concerten, dat is wel een toepasselijke naam, denk ik.
2: Ja, zeker. We hebben er een aantal jaren voor gekozen om in de delta van de Nederlandse rivieren, en met name de streek waar we nu in zitten, rond de Biesbos en rond de Drechtsteden, om daar mooie plekken op te zoeken. Om daar muziek, klassieke muziek, ten gehoor te brengen op unieke plekken. Nou, de Sophia Polder was er daar één van.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, normaal gesproken komen er niet al te veel mensen. Laat staan een concert.
2: Ja.
1: Hoe werd er tegenover gereageerd toen jullie zeiden van, we willen daar graag een concert gaan doen?
2: Nou, we hebben uiteraard contact opgenomen met de eigenaar, Stichting Zuid-Hollands Landschap. En die vonden dat eigenlijk een geweldig idee. En we hebben natuurlijk gekeken op welke manier kunnen we nu het beste muziek ten gehoor brengen zonder veel impact op die natuur. En dat hebben we gevonden in de vorm van een historische veerpont, het Zwarte Zwaantje. Ja. We hebben contact opgenomen met Leefwerf de Biesbos. Die hebben daar een oude veerpont uit 1913 liggen. En we zeiden, god, daar kunnen we een paar honderd mensen kunnen daarop. Zouden we die niet kunnen verslepen naar de Sophia Polder? Mm-hmm. Dan hoeven de mensen niet op het natuureiland en niet op het natuureiland alles worden opgebouwd. Dan doen we dat gewoon op de boot. Maar je hebt wel de sfeer van en de stilte van het natuureiland Sophia Polder.
1: Ja.
2: Dus we hebben zo een ideale combinatie weten te krijgen.
1: Ja, en hoe werkt dat dan? Normaal gesproken moet je op een of andere manier op dat eiland zien te komen.
2: Ja.
1: Dat moet je dan nu ook nog steeds doen. Alleen, of ga je met de boot van het vasteland, die wordt dan naar het eiland gedaan, daar wordt een concert gegeven, die boot komt weer terug?
2: Ja. Omdat het twee avondconcerten zijn, wordt de historische boot, die heeft geen motor. Dus die wordt daar neergelegd. Die wordt dus versleept vanuit Dordrecht naar de Sophia Polder. Daar gaat het publiek ook op plaatsnemen. Het muziekensemble neemt daar plaats op. En hoe komt het publiek nou bij die bij de Sophia Polder?
1: Precies, ja.
2: En daar hebben we de River Tender een afspraak meegemaakt. Die heeft twee opstapplaatsen. Eentje in Dordrecht en eentje in Alblasserdam. En de River Tender die neemt dus het concertpubliek mee. Die vaart naar de Sophia Polder. En daar stapt het publiek over van de River Tender op de historische veerpont. En dan kan het concert beginnen.
1: Het is een uniek concept, kan je zeggen.
2: Dat kan je wel stellen. Het is ook best een uitdaging, logistiek. Iedereen moet goed op de hoogte gebracht worden. Het moet organisatorisch helemaal passen. En je bent natuurlijk wel altijd weersafhankelijk, want het is een en blijft een buitenconcert. Mm-hmm. Maar we gaan die uitdagingen niet uit de weg. Dus we hebben er vertrouwen in dat ook deze twee concerten heel erg mooi worden.
1: Dat lijkt me wel. We hebben het over een concert en een klassiek concert. Maar wat voor muziek kunnen de mensen naartoe?
2: Nou, we hebben gekozen voor het ensemble Black Pencil. Dat is een combinatie van blokfluit, panfluit, viool, accordeon en slagwerk. Heel virtuoos ensemble. En die spelen dus op deze instrumenten klassieke muziek van Telemann en van Purcell. Maar ook van Ierse componisten, Slavische, Scandinavische bronnen. En Zij weten dus eigenlijk volksmuziek en barokmuziek op deze instrumenten dicht bij elkaar te brengen. Uh-huh. En het wordt dus niet een super zwaar klassiek concert, maar met een echte lichte touch, om het zo maar even te noemen.
1: Ja, het is goede toegankelijke muziek. Ja, het is goede toegankelijke muziek.
2: Ja, zeker.
1: Want
2: zeker.
1: Dat is, de ene muziek is de andere niet. En dat geldt natuurlijk zeker voor in de klassieke muziek. Heb je ook heel veel verschillende soorten van stromingen. Vandaar eventjes de vraag.
2: Ja. En wat ik eigenlijk ook wel wil vermelden. We hebben een bijzonder gastoptreden van Christian Blom uit Hendrik Ido Ambacht. En Christian Blom is een jonge blokfluitist. En toen die heb ik wel eens eerder op televisie gezien. En toen dacht ik van, ja, als we nou in de Sophiëpolder in Hendrik Ido Ambacht zo'n uniek concert gaan organiseren, dan moet Christian Blom daar eigenlijk ook bij zijn. Mm-hmm. En hij heeft ja gezegd. Dus ja, dat is hij is er ook 2 avonden bij.
1: Dat is een hartstikke goed plan. We hadden het over 2 zomeravondconcerten in de maand juli. Wanneer zijn ze precies?
2: Ze zijn op 17 juli, vrijdag 17 juli en zaterdag 18 juli.
1: Juist, dat is voor de mensen die het willen weten. Als mensen daarheen willen of deel willen nemen, dat is een beetje overdreven, hè? Maar in elk geval willen komen kijken. Waar kunnen ze terecht? Kaarten?
2: Ze kunnen het beste de website raadplegen en naar de concertagenda gaan van www.deltaconcerten.nl. /concertagenda. Maar als je Delta Concerten googelt, dan kom je al heel snel op onze website.
1: Juist, precies. Opstapplaatsen zijn dus Dordrecht en Alblasserdam.
2: Ja, Alblasserdam, ja.
1: Maar Hendrik Ido Ambacht ook, toch? Neem ik aan.
2: Sorry?
1: Hendrik Ido Ambacht ook, neem ik aan, toch?
2: Dat is vooral voor fietsers en wandelaars. Want daar kan je moeilijk parkeren met een auto. Dat voetveer wat je aan de Veerse Dijk hebt, dat gebruiken we vooral voor fietsers en wandelaars.
1: Oké, dus het zou een beetje raar zijn als je in de Sophiëpolder een concert geeft en geen toegang hebt voor de mensen uit Hendrik Ido Ambacht. Dat lijkt me een beetje...
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Vandaar eventjes vraag. Uniek, als u een unieke ervaring wilt meemaken. Eerst per boot vanuit Dordrecht of Alblasserdam naar de Sophiëpolder toe varen. Dat is op zichzelf al een leuk tochtje.
2: Zeker.
1: Daar dan een keer genieten van een mooi, lekker, open, toegankelijk concert. En dan weer met de boot terug. Want dat hoort er ook, dat neem ik aan dat er ook bij hoort.
2: Dat hoort er ook bij.
1: Ja, precies.
2: De vaartocht geven gidsen van het Zuid-Hollandse landschap een toelichting op de natuur van de Sophiëpolder.
1: Dus een avondvullend programma, denk ik, met een heleboel informatie over een plek waar die hartstikke dichtbij is voor een heleboel mensen. Waar we een heleboel mensen waarschijnlijk nog niet eens geweest zijn.
2: Klopt. Dat is zo.
1: Het lijkt me een mooi samengesteld programma. 17 en 18 juli dus. Uniek zomeravondconcert op een hele mooie plek. Namelijk in de Sophiëpolder of aan de Sophiëpolder. Goed toegankelijk. Arjen van der Zee, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
2: Graag gedaan. En hopelijk levert het veel klanten op. Veel
1: precies. Daar gaan we dan in elk geval maar weer vanuit. Dankjewel en een heel fijn weekend.
2: Dankjewel. Eens gelijks. Dag.
1: Dat was Arjen van der Zee. Voor het concert wat gegeven wordt op 17 en 18 juli in de Sophiëpolder. U hoort de muziek. Het is het einde van het eerste uur van het programma Prettig Weekend. Na het nieuws van 11 uur, de koekjes en de boodschappen, zijn we graag bij u terug. Voor uur nummer 2 met nog hele andere informatie in Prettig Weekend. Tot straks.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Tijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Als je dan ratten hebt in je keuken, dan bel je gewoon de ongediertebestrijdingsdienst. Zo simpel is dat. Dus, leuke plaat, Kees. Dankjewel dat je deze hebt uitgegeven. Lekker zomers. Welkom in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend. Tot 12 uur hebben we de meest uiteenlopende onderwerpen voor jou. En de volgende, ja, die staat alweer op het punt van beginnen. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer sluit het seizoen op zaterdag 4 juli. Dat is volgende week zaterdag half, aanstaande zaterdag. Als je luistert naar de herhaling op maandag. Met een gezellige pleinconcert bij het muziekcentrum aan de Prinsenstraat in Ridderkerk. En dat is niet alleen kijken naar kijken en luisteren naar muziek. Hè? Toch? Eileen Hoyting van de muziekvereniging De Harmonie Slikkerveer.
1: Yes.
0: Ja, niet alleen kijken naar muziek.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, eten.
1: Heerlijk
0: eten. Eten, Food Truck Festival.
1: Ja.
0: Ja, ja. Het is weer zover.
1: Ja, ja. En we zeggen ook Food Truck Concert, dus lekker eten met live muziek.
0: Ja, wat leuk. Ja, wat kunnen we allemaal gaan eten?
1: Eten? Nou, we hebben Indisch.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben Surinaams. En we hebben natuurlijk Marcel van Riksoort is er. En, wacht, ik kan ook wel even noemen hoe de foodtrucks heten. Van,
0: dat mag, ja.
1: Indische, excuses als ik het verkeerd zeg, maar dat is Prabjot Koer. Dat is Indisch.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: En Surinaams heet ik Rahana.
0: Oké. Okay.
1: En die is nog nieuw bij ons, dus die... Die gaat voor het eerst bij ons staan.
0: Mm-hmm.
1: En Marcel van Riksoort ken je natuurlijk. Dat is de patatkraam. En wij zelf gaan deze keer poffertjes bakken.
0: Poffertjes bakken?
1: Ja.
0: Dat is heel wat anders. Er staat op de poster voor de mensen die kunnen zien. Alleen met droog weer.
1: Alleen met droog weer. Ja.
0: Ja.
1: Als het een heel klein beetje regent, gaat het wel door. Mm-hmm. Maar als het echt gaat stormen en het is echt regen, gaat het niet door. Maar dat zal ook wel op onze social staan.
0: Ja, precies. Ja, daar zijn jullie wel goed in om daarover te communiceren.
1: Zeker.
0: Toch? Wat leuk, lekker. Een food truck concert.
1: Ja, food truck concert, zeggen we expres. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, wat voor muziek kunnen we allemaal zien? Bij wie komen we?
1: Nou, een hele lijst.
0: Ja, hè?
1: Want onze hele vereniging gaat optreden. Dan moet ik spreken over het jeugdorkest. Je hebt het dagorkest, dat heet ook wel Soreo.
0: Soreo is toch het seniorenorkest Ridderkerk of Rotterdam in omstreken?
1: Ja, die speelt elke maandagmiddag bij ons
0: op
1: de club.
0: Yeah.
1: Ja. En het fanfareorkest heb je. En je hebt de drumband. En je hebt ook popformatie Something Else. Dat is het koor.
0: Past het allemaal in één avond?
1: Ja. Ja, zeker. We hebben een mooi schema dat iedereen aan de beurt is.
0: Uh-huh.
1: Ja. Dus daar is zeker ruimte voor. Want het begint om 5:00. Okay. 'Smiddags.
0: Mm-hmm.
1: En 8:30 is het ongeveer afgelopen.
0: Ja, en dan heb je heel veel verschillende soorten muziek gezien en geluisterd.
1: Precies.
0: En heb je nog eens een keer een lekker hapje gegeten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als je daar dan wil komen, gewoon naartoe komen lopen.
1: Zeker.
0: Ja, aan de Prinsenstraat in Slikkervier. Je hebt een mooi terreintje daarvoor.
1: Ja, zeker. En ik zag ook wel dat het 25 graden wordt. Dat is toch wat lekkerder dan 35 graden.
0: Ja. Zeker voor de mensen die daar een beetje in de zon staan te bakken natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Goed georganiseerd.
1: Ja, nou ja, dit is ook wat jaarlijks terugkomt. En we vinden het ook leuk om dat elk jaar weer te organiseren. Zodat we ook toch die bekendheid een beetje krijgen van het voetconcert.
0: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Wij doen daar gewoon even zo vrolijk aan mee, want dat is geen enkel probleem. Dus volgende week zaterdag.
1: Ja.
0: Ja, vijf uur beginnen.
1: 5:00 beginnen.
0: Ja, die hoef je niet aan te melden, niks.
1: Helemaal niet. En het is gewoon gratis entree, zoals misschien mensen wel weten. En één ding wat wel een beetje nieuw is. Als je het leuk vindt, kan je loodjes kopen.
0: Oké. Okay.
1: En dan aan het einde van de avond, tegen 8:00, kan je naar de prijzentafel kijken of je iets gewonnen hebt.
0: Oké. Okay. En die prijzen zijn dan?
1: Dat is een verrassing.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik mag het wel proberen, toch?
1: Ja. Dan komen mensen misschien ook.
0: Ja, ik denk dat jullie aan belangstelling nooit tekort hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar kom vooral. En zo'n loodje is ook maar 50 cent per stuk. Dus, maar niks is verplicht.
0: Nee, natuurlijk niet. Uiteraard niet. En eten is ook niet verplicht.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar wel lekker.
1: Maar wel lekker.
0: Ja, precies. Poffertjes dus bij de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. Maar niet alleen poffertjes. Lekker Indisch eten, ja. Als je wil. Lekker Surinaams eten, als je wil.
1: Ja.
0: Gewoon lekker Hollands patat. Dat mag ook nog eens een keer. Tussendoor nog eens een keer lekker luisteren en kijken naar muziek.
1: En heerlijke drankjes bij ons aan de bar kan je bestellen.
0: Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Denk ik. Ja. Dat is goed voor jullie als vereniging, denk ik.
1: Zeker, dat is ook echt een steun wat ook wel belangrijk is voor onze vereniging.
0: Dus behalve dat het leuk is en gezellig, is het wel leuk dat je met z'n allen toch als jullie als vereniging er een klein beetje wat mee opschieten.
1: Zodat we het elke keer toch elk jaar weer kunnen organiseren.
0: Ook. En je hebt natuurlijk alle instrumenten, de uniformen die jullie hebben, kost best geld.
1: Ja.
0: En daar werken dit soort dingen gewoon bij. Ik weet zeker dat de eerste mensen al voor 5 bij jullie op de stoep staan.
1: Ik hoop het.
0: Natuurlijk gaat het.
1: Ja? Ja. Hebben ze het beste plekje?
0: En dat niet alleen. Dan heb je ook nog het meest verse eten.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, volgende week zaterdag 4 juli. 5 gaat het beginnen. Uur of 8 is klaar. 8:30, 9:00. Ja. Nou, is een mooie tijd. Dan ben je ook nog lekker op tijd thuis.
1: Precies.
0: Ja, en voor het eten hoef je niet thuis niet meer te eten.
1: Nee.
0: Dat kun je bij jullie doen. Het foodtruckconcert van de Harmonie Slikkerveer. Dankjewel dat je hier was.
1: Ja, graag gedaan.
0: En veel plezier van de week.
1: Komt goed.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Vintage aan de Maas. Een perfecte zomerdag voor vrienden, familie en vintage liefhebbers in Rotterdam. Eveline Verhagen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vintage aan de Maas. Klinkt leuk.
2: Yes, ja, dat is het ook.
1: Nou, dat was het dan. Nee. Wat is Vintage aan de Maas?
2: Vintage aan de Maas is een vintage markt in de Schiehavenhallen, bij de Schiehavenhallen bij Oase Rotterdam. Je vintage kan shoppen. Dus ze hebben heel veel kleding, maar ook spulletjes, maar ook bijvoorbeeld upcycled dingetjes en van alles te doen eigenlijk.
1: Het is een beetje, ja, dat klinkt als het leuk voor de radio. U moet daar vooral naartoe gaan, er is van alles te doen. Dat is niet genoeg. Vintage aan de Maas, wanneer is het?
2: Het is zondag 28 juni, dus morgen, ja. Tussen 11 en 5.
1: Tussen 11 en 5, en waar moet je dan naartoe?
2: Naar Schiehaven 15A, bij Oase.
1: Oké, voor de mensen die er echt per heen willen, en waarom zou je dat niet doen? Het is een mooie dag morgen tenslotte om dat te doen. Kan je er zomaar heen of moet je reserveren?
2: Nee, ik kan gewoon naar naartoe komen. De entree is €3 en dan kan je lekker de hele dag de markt op.
1: Ja, kan je lekker markten. Maar het is niet alleen markten, er is ook muziek.
2: Ja, zeker. Er komt een heel mooi trio spelen van drie vrouwen. Die spelen Latijns-Amerikaanse muziek. Dus dat wordt supermooi. En er is ook een DJ die de hele dag lekker plaatjes draait.
1: Ja, kortom, je hoeft je niet te vervelen. Er staan platen van Jimmy, bijvoorbeeld. Ik neem het even een beetje door. Hè. Ja, dat is ook wat het is. Er zijn platen.
2: Ja, Jimmy is heel leuk. Die is van Groove and Cuts and Records. En hij is niet alleen DJ, maar ook kapper. Dus in de container waar hij plaats draait, knipt hij normaal ook haar. Maar hij verkoopt nu alleen platen en draait lekker plaatje en kan er lekker komen dansen.
1: Klinkt hartstikke goed. Tandkristallen.
2: Tandkristallen, ja, dat ook nog. Ja, dat zijn kristalletjes voor op je tanden. Helemaal hip tegenwoordig. Dus die kan je ook zetten op de markt.
1: Ja, en dan deze vond ik heel erg mooi. De planthoorderbus.
2: Ja, dat is heel erg tof.
1: Dat klinkt als, dan ga je naar binnen, je rooft die container leeg en dan is het klaar?
2: Ja, zoiets. Nou ja, het is een hele grote bus. En het is een Amerikaanse schoolbus die helemaal opgepimpt is. En je kan dus ook inderdaad in en dan kan je plantjes shoppen. Maar het is echt heel erg gaaf.
1: En het leukste van het concept is, er staat hier, duik vooral nog even je kledingkast in en neem een kledingstuk mee dat je niet meer draagt.
2: Ja.
1: En dan kan je
2: We hebben ook een kleine kledingswap met topjes voor vrouwen en mannen. Dus je kan iets meenemen en dan zoeken ze bij de carousel een item wat het best bij je past op basis van je wensen. En dan kan je het terugruilen voor iets wat goed bij je past.
1: Ja, dat lijkt mij helemaal geweldig. Dus je hebt denk ik, nou, dat ding heb ik al jaren niet meer aangehad. Kom.
2: Ja, precies. En heel vaak zijn het gewoon nog hele mooie dingen. Maar als het gewoon niet meer past bij je eigen stijl bijvoorbeeld, dan kan je er beter iemand anders bij mee maken.
1: Dat is inderdaad gewoon lekker te bedoeling. Waar komt het idee vandaan?
2: Wat zei je?
1: Waar komt het idee vandaan, Vintage aan de Maas?
2: Het idee? Oeh, ja, het bestaat al wel wat langer dan dat ik het zelf organiseer. Dus ik weet niet precies waar het idee vandaan komt. Maar het is sowieso natuurlijk heel mooi om zo'n markt aan de Maas te doen. Op een hele Rotterdamse plek. Je hebt prachtig uitzicht daar. Tegenwoordig wordt er gewoon zoveel nieuw gekocht. En er is zoveel afval van oude kleding. Dat het gewoon heel belangrijk is om dingen een nieuw leven te geven. En zo'n markt leent daar super goed voor.
1: Ja.
2: Om kleding en spulletjes een nieuw leven te geven.
1: Ja, precies. Geef het een tweede kans. Of een derde kans.
2: Precies.
1: Of een vierde kans. Maar zo simpel is het denk ik ook wel een klein beetje. Hè? Dus als je dingen toch niet meer aandoet, kun je een paar dingen mee doen. Maar dit is er eentje van.
2: Zeker. Het is zonde om nieuw te kopen als er zoveel spullen rondgaan in de wereld. Die anders gewoon worden weggegooid.
1: Ja, precies. En je hebt nog eens een hartstikke leuke dag ook. Van 11 tot 5 is het. Als mensen daar een kaartje hebben gekocht voor €3, kunnen ze gewoon lekker de hele dag blijven?
2: Ja, zeker. We hebben ook een mooi terras van Oase, dus mocht je klaar zijn met shoppen, dan kan je daar lekker in het zonnetje een wijntje drinken.
1: Ja, precies. Plof. Even lekker een drankje nemen en dan genieten van die muziek. Want dat is ook wel uniek, denk ik. Latijns-Amerikaanse muziek. Kun je alle kanten mee op. Maar ja, het is wel mooi, denk ik.
2: Ja, ja, zeker. En het is echt een heel bijzonder trio met vrouwen. Ze zijn echt heel erg goed met drie verschillende instrumenten. Dus het is echt een aanrader. En zo heel lekker om dat lekker op de achtergrond te luisteren terwijl je lekker op het terras zit.
1: Dat lijkt me ook. Dat is sowieso wel een heerlijk idee. Morgen dus van 28 juni van 11 tot 5 uur Vintage aan de Maas. Eveline Verhagen, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
2: Yes, jullie ook bedankt.
1: En een fantastische dag.
2: En tot morgen dan, denk ik.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Het cultuur, onderwijs en mediagebouw, oftewel het Komgebouw, is klaar. Het gebouw is officieel overgedragen aan de gebruikers. Het Komgebouw wordt het nieuwe onderkomen van de loods van Facet Ridderkerk, het Jongerensociëteit de Groot, To Be en het Gemini College. En roffel, RTV Ridderkerk heeft daar ook een ruimte of ruimtes in gekregen. Het ligt natuurlijk direct naast het oude, naast het bestaande Gemini College. En het Gemini College heeft daar zijn uitbreiding in. Wethouder Henk van Os die hield het formele moment een korte toespraak, waar hij aangaf dat hij veel van de samenwerking door de gebruikers verwacht van Ridderkerk. En Ridderkerk trots mag zijn op zo'n mooie faciliteit. En daarna mochten de vertegenwoordigers van de gebruikers de nieuwe sleutels van hun ruimte ophalen. Door samen onder één dak te zitten, hopen de organisaties elkaar makkelijker te vinden en nauwer te gaan samenwerken. Het Komgebouw wordt daarnaast een plek voor de Ridderkerkse jeugd met een groene campus, cultureel centrum en voorzieningen om te sporten. De partijen krijgen wel een eigen plek en eigen ingang in het gebouw en zo behouden de organisaties hun eigen identiteit. En ook is vanaf buitenaf zichtbaar wie er in het pand te vinden zijn. Nu het gebouw opgeleverd is, gaan de organisaties aan de slag met de inrichting van hun eigen ruimtes. En de officiële opening van het Komgebouw vindt plaats in het najaar.

0: Olé, lekkere, gezellige zomerse feestmuziek hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk en Atos RTV in het programma Prettig Weekend. Vrolijke en confronterende actie tegen vervuilende kledingindustrie en Extinction Rebellion Drechtstede houdt op zondag 21 juni een ludieke en vrolijke actie. Dat is hetgene waarmee we vorige week zaterdag ook al gesproken hebben met David Klein van Extinction Rebellion in de Drechtstede. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is helemaal waar, hè? Vorige week zondag hadden jullie die vrolijke en confronterende actie tegen de kledingindustrie.
1: Ja, zeker. Tussen ongeveer 1 en 3. En het was natuurlijk best wel heet.
0: Maar ja, dat mag je zeggen, ja.
1: Het is toch gelukt, sorry?
0: Ja, het is gelukt.
1: Ja hoor, ja. En de jongste deelnemer was denk ik 6 jaar. Onverwacht voor ons, hoor. Er sluiten spontaan mensen aan.
0: Mm-hmm.
1: En er waren twee zusjes. Nou, de ene was 17, de andere was denk een jaar of 6. En die waren bijna niet van de catwalk af te slaan. Die zochten elke keer weer tweedehands kleren uit. Deden die aan en gingen helemaal los.
0: Oké, want dat was een beetje de idee, hè? Jullie lieten zien wat je met bestaande kleding kan doen.
1: Jazeker, ja. En de oudste deelnemer die was denk ik 77. Moet ik niet verkeerd zeggen, straks beledigen. Ik heb...
0: Nou ja, die was ruim boven de 70, zullen we het zo zeggen.
1: Sorry?
0: Ze ruim boven de 70, dan is het, dan klopt het altijd. dan klopt het in elk geval ook. Wat was ook weer het doel? Wat wilden jullie laten zien?
1: Nou ja, fast fashion is niet onschuldig. Sterker nog, is extreem vervuilend. Het is ook zo'n beetje de snelst groeiende vervuilende industrie die je kunt verzinnen. De kleding gaat steeds korter mee. Er zijn inmiddels iets van 52 collecties per jaar. Dus waar je vroeger 2 seizoenen had dat een bedrijf de collectie wisselde. Ja, dat is nu bijna wekelijks. De kwaliteit is heel laag, dus die kleding gaat heel kort mee. En het is zelfs zo erg dat tweedehands winkels vaak iets van 3/4 van de kleding die zij binnenkrijgen, die dan weggegooid wordt, dat ze er zelf eigenlijk ook niks meer mee kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Want de kwaliteit is gewoon te laag.
0: Ja.
1: Dus de kwaliteit van de tweedehands kleding die wij aanboden, die was natuurlijk goed. Want we hebben er gewoon netjes op geselecteerd. En we hebben een hele hoop mensen blij kunnen maken.
0: Ja, want
1: met
0: dat
1: tweedehands,
0: is...
1: gratis tweedehands kleding.
0: Gratis nogal zelfs.
1: Ja, tuurlijk. Natuurlijk. En er waren ook wat stoutere elementen aan onze actie. Het meeste was gewoon vrolijk en positief. Nou, alles wat was wat mij betreft vrolijk en positief. Maar een stel van de meer rebelse mensen die in onze actie waren, die gingen met zogenaamde dingdongs de winkel in. Zal ik er eentje laten horen?
0: Ja.
1: Komt-ie.
0: Ja.
2: Hier volgt een mededeling voor het winkelend publiek.
0: Ja, ja.
2: Er zijn meer dan genoeg kledingstukken op de wereld voor ons allemaal. Er zijn geen nieuwe kleren nodig. Overproductie van goedkope kleding draagt bij aan klimaatverandering. Houd rekening met extreme droogte, mislukte oogsten en overstromingen. Herhaling.
1: Ik zou daar een herhaling besparen.
0: Nee, ja,
1: maar,
0: precies.
1: Het is natuurlijk wel een erg toepasselijke.
0: Precies. Die actie die was op zondag. Merk je daar, is er dan nog veel publiek wat op die actie afkomt om te kijken?

0: vanwege de dingdongs. Want ja, daar was een winkel als H&M natuurlijk niet blij mee dat we dat, dat deden. Dus daar moesten we toen mee stoppen. Maar voor de rest, ja, gewoon heel, heel fijne, vrolijke sfeer.
1: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling is dat jullie aandacht daarvoor vragen. En dat is blijkbaar ook, ook gelukt al twee keer. Want jullie zitten al twee keer bij ons in de uitzending. Noopt het naar meer? Noopt het naar meer? Komt er nog iets?
0: Ja, wij zijn super tevreden daarover. Wij gaan vanavond of morgenavond, moeten we nog even kiezen, gaan we even evalueren. We hebben ook behoorlijk wat nieuwe mensen die in de actie zaten. Dus dat was ook echt heel tof. Dat je ineens allerlei gezichten die je nog niet eerder hebt gezien, die dan denken van ja, maar dit is zo leuk, hier doen we mee. Dus we hadden ook een introductieavond afgelopen woensdag gelijk met een hele hoop totaal nieuwe gezichten. Maar dat, dat geeft de burger weer moed, ook in deze hitte.
1: Ja, nou mocht er dan nog een keer een vervolgactie komen op deze, dan, dan horen we daar graag van, David.
0: Ja.
1: En dan,
0: ja, want na afgelopen week wordt het toch wel heel moeilijk voor mensen om klimaatverandering te ontkennen. En ja, fast fashion is daar een belangrijke driver van. Helaas.
1: Ja, het is ja, we moeten ermee te kampen. Zeker met het weer van de afgelopen week. Dat is nou helemaal zo. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen daarvoor.
0: Nou, graag gedaan. En bedankt voor jullie aandacht voor dit onderwerp.
1: Is geen enkel probleem. En, maar in een vervolgactie, we maken daar graag gebruik van om je nog een keer aan de telefoon te krijgen.
0: Oké, nou, ik ga jullie nummer opslaan en dan weet ik jullie te vinden.
1: Hartstikke fijn. David, dankjewel en een heel, heel fijn weekend namens ons.
0: Oké, insgelijks. Dag.

En waarom zou dat ook niet zo zijn? Perfectly Lonely van John Mayer. Zwembad De Hoge Devel. Gaan we even terug naar de actualiteit. In Zwijndrecht is van 29 tot en met juni. Tot en met 1 juli. Ik moet goed zeggen, 29 juni dus. Tot en met 1 juli gesloten. Vanwege werkzaamheden aan het gebouw. Er wordt gewerkt aan het tegelwerk in het zwembad. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, blijft het zwembad gedurende deze periode gesloten. En naar verwachting kunnen delen van het zwembad vanaf 2 juli weer worden gebruikt. Bezoekers met een abonnement, rittenkaart, zwemlessen of verhuur hoeven geen actie te ondernemen. De tegoeden van de rittenkaarten en de zwemlessen worden tijdens de sluiting automatisch bevroren. Voor meer informatie over de werkzaamheden en de openingstijden kunnen bezoekers terecht op de website van De Hoge Devel en de sociale mediakanalen van het zwembad.

0: eigenaar van acte Rob de Nijs. Het werd zomer, maar die heeft u natuurlijk allemaal herkend. Na het succes van haar eerste boek, Een huis in een huis, Jenny en de magische wereld, is de pen weer gaan vloeien voor Annemiek Bongaerts. Annemiek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de pen ging weer vloeien en het nieuwe boek is inmiddels verschenen. Hè? Een huis in een huis, Jenny en de magische wezens.
1: Dat klopt.
0: Ja, is het weer een lekkere dikke pil?
1: 240 pagina's, dus ietsje dikker dan de eerste versie.
0: Ja, precies. Ja, het is een serie aan het worden, hè?
1: Ja, het is inderdaad een serie aan het worden. Had ik ook niet gedacht, hoor.
0: Nee, ja, ik denk dat een heleboel schrijvers, zeker als je één boek hebben gemaakt, niet automatisch doorgaan op hetzelfde thema, toch?
1: Nee, misschien niet. Nee. Geen idee.
0: Nee, ja, nee, maar de ene wel en bij de andere niet, is natuurlijk. Nee. Jenny en de magische wezens. Het klinkt heel erg leuk. Waar gaat het over?
1: Het gaat natuurlijk weer over Jenny. En ze ontdekt nu dus magische wezens. En die ziet ze voor het eerst in de hal van kennis en magie. En daar wordt haar verteld dat het misschien wel mogelijk is dat de magische wezens terugkomen nu er wat meer magie in de wereld komt. En dat blijkt dus ook zo te zijn.
0: Ja, het klinkt spannend, denk ik.
1: Is het ook. Ik heb al van iemand gehoord die hem nu al uit heeft. En die zegt hij is spannender dan het eerste deel.
0: Ah, oké, dat is hartstikke mooi. 24 juni kwam het boek uit.
1: Er was een kleine kink in de kabel. Want het zou, de boekpresentatie zou plaatsvinden in de bibliotheek van de Beverwaaij.
0: Precies.
1: Maar die kregen een hitteplan, dus het werd afgelast.
0: Ja, daar kunnen we helemaal niks aan doen, hè?
1: Nee, daar kunnen we niks aan doen. Dus toen heb ik voor de mensen die een uitnodiging hadden gekregen, heb ik het in mijn tuin gedaan. Dus daar zat de tuin ineens met 23 man. Tussen 12 en 1:30. En dan komt de zon bij ons op het terras. Dus ja, toen was het ook over.
0: Ja, dan houdt het natuurlijk op. Ja, het zijn die magische wezens die daarvoor gezorgd hebben natuurlijk.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat is een beetje flauwtjes natuurlijk. Ja, hoe voelt dat als je nieuwe boek uitkomt? Spannend?
1: Ja, heel spannend. Ik bedoel, je vraagt je natuurlijk af, gaat de verkoop lopen? Zijn mensen geïnteresseerd? En kinderen schijnen steeds minder te lezen. Dus ja, het zijn de ouders en de grootouders die ze een beetje naar de boeken moeten toebrengen.
0: Ja, precies. Ja, en zijn bibliotheek. Hè? Mensen moeten toch allemaal gewoon boeken gaan halen in die bieb?
1: Maar ik lig natuurlijk niet in de bibliotheek. Nee. Misschien als er veel aanvragen komen in de bibliotheek, dat ze hem dan aanschaffen. Maar ik lig wel in de bibliotheek van IJsselmonde en van de Beverwaaij dan. Maar de andere bibliotheken hebben nog geen interesse getoond.
0: Nee, dat kan gebeuren. Maar ik bedoel, het lezen in het algemeen. En als het van het ene komt, automatisch het andere. Dat dacht ik.
1: En in Rotterdam kunnen de kinderen natuurlijk, ik meen tot 18 jaar, gratis lid worden van de bibliotheek.
0: Ja, en dat geldt in meer gemeentes, is dat gelukkig zo. Dus niks houdt je tegen om in elk geval een boek in je vingers te hebben om te lezen. Want
1: nee, zeker niet. En lezen is belangrijk voor kinderen.
0: Zeker. En als je dan iets fysieks in je handen hebt, wat dan zo'n borstpapier met een kaft eromheen, dat heet dan een boek voor de mensen die het niet weten, dan ik vind dat zelf het heerlijkste wat er is.
1: Zeker, ja hoor, heerlijk. En dan die lucht ervan.
0: Ja, alles en die hele beleving die dat is. Lekker verliezen, jezelf verliezen in een boek is helemaal niet verkeerd.
1: In dit geval doet het natuurlijk bij kinderen nog hun eigen fantasie aanspreken.
0: Ja, dat. Een huis in een huis, Jenny en de magische wereld. Het eerste deel van deze serie. Ja. Hoe is die ontvangen?
1: Die is best goed ontvangen. En er waren ook heel veel volwassenen die hem erg leuk vonden. Dus de uitgever heeft nu, het vorige boek was dan van 9 tot 12 jaar. En nu heeft de uitgever ervan gemaakt vanaf 10 jaar. Zodat het misschien meer toespeelt op volwassenen.
0: Maar alle volwassenen kunnen toch ook boeken voor de jeugd lezen?
1: Ja, maar ze grijpen natuurlijk eerder naar een boek voor volwassenen. Mm. Met een beetje fantasie ook. Als je van fantasie houdt natuurlijk aan magie.
0: Dat zou kunnen. Maar goed, lezen. En daar zijn wij het onderling wel over eens. Lezen is nou eenmaal lezen. Dus als een boek goed geschreven is, dan maakt het eigenlijk niet uit voor welke leeftijdscategorie het is. In elk geval niet als je daarboven zit.
1: Nee, zeker niet.
0: Dan kan je het gewoon lekker lezen.
1: Nou, ze kunnen het in ieder geval bestellen bij de plaatselijke boekhandel.
0: Ja.
1: Of op het internet bij de uitgever Boekscout. Of bij Bol.com of welke internet de boekwinkel ook.
0: Ja, Daar kwam ik op uit van waar kunnen we je boek vinden als we geen toegang hebben tot de bibliotheek, is natuurlijk niet waar.
1: Nee.
0: Want daar kun je natuurlijk wel gewoon naartoe. Maar dat zijn wel de winkels of de plekken waar je het boek kan aanschaffen.
1: Ja, zeker wel. Dan kan je hem bestellen. En dan binnen een paar dagen is die er.
0: Misschien voor de mensen die het weten. Je bent niet de hele leven schrijver.
1: Nee, dat klopt. Ik zorg al 40 jaar voor mijn vriendin als mantelzorger.
0: Mm-hmm.
1: En in een verre verleden heb ik ooit bij de RRT gewerkt.
0: Vroeger?
1: Ja, vroeger, ja.
0: Vroeger, maar nu kan je gewoon lekker gaan zitten schrijven?
1: Ja, ik word natuurlijk wel vaak ervan afgehaald, omdat ik dan natuurlijk hulp moet bieden. Maar voor de rest, als ik mijn eigen tijd heb, dan kan ik lekker schrijven, ja.
0: Dus,
1: en dan even terug, even in de wereld gaan, wat niet met verzorgen te maken heeft.
0: Nee. Helpt dat voor jezelf?
1: Ja, voor mij wel, ja. Zeker.
0: Ja, want je kunt, een boek ontstaat, althans het boek schrijft zichzelf. Je moet alleen even de goede karakters vinden, toch?
1: Ook dat, ja. Ja, zeker.
0: En als je er eenmaal aan het schrijven bent, dan lukt het allemaal. Dan lijkt het erop alsof het vanzelf gaat. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Ja, alsof het uit de pen vloeit.
0: Ja, nou, daarom zei ik ook al met van.
1: Ja, daarom.
0: De pen is weer gaan vloeien.
1: Ja, denk zeker.
0: Ik durf het natuurlijk best wel te vragen. Maar we hebben een deel 1, we hebben een deel 2.
1: Ja.
0: Hoeveel delen gaat het worden?
1: Dat is een moeilijke vraag. In ieder geval ben ik onderzoek aan het doen naar deel 3.
0: Ja, ja. Dat was de volgende. Ja, je begint dan. De stap met een deel 3. Onderzoek te doen, zeg je. Research, ook voor het boek vol fantasie?
1: Ja, het is wel een boek vol fantasie. En het wordt dan het vervolg. Alleen het gaat zich afspelen in Europa. Dus dan moet je plaatsen gaan zoeken in Europa waar ooit een zaad of een mythe was wat betreft heksen. En die dan verwerken in een fantasieverhaal.
0: Ja, ja. Dat klinkt geweldig, hè? Je kan op reis gaan, ook al is het naar een plek waar je normaal gesproken niet zo gauw zou komen. Om daar eens te gaan snuffelen?
1: Nou, dan vraag ik braaf aan een AI-programma hoe het er daar uitziet met foto's. En dan weet ik ongeveer hoe het daar aan toe gaat en dan kan ik dat dan verwerken, zeg maar.
0: Dus het klinkt helemaal geweldig. Mag ik jou heel veel succes wensen met
1: je nieuwe boek? Ja, dankjewel.
0: Met je
1: nieuwe boek. Voor het interview.
0: Geen enkel probleem. En als er straks wat meer te vertellen is, of misschien een deel 3,
1: ja,
0: kunnen we daar gewoon weer over doorkletsen.
1: Hartstikke leuk.
0: En een heel fijn weekend, Annemiek.
1: Ja, ik wens iedereen een fijn weekend. Bedankt.

Deze prettig weekend werd vandaag weer gemaakt door diverse programmamakers van RTV Ridderkerk en Atos RTV. Gert de Bruin, Nico Bravenboer, Alfons Kuijs en Aad Hogendijk deden mee. Remco Veldhuizen stond natuurlijk weer garant voor de techniek. Mijn naam is Erik Harman. De redactie was in handen van Hans Marijs en Wendy Harman. En de muziekkeuze, zoals altijd, de onvolprezen Kees Fles junior. Eindredactie van dit programma, Arjan het Jong. Dank voor u als luisteraar, waar ook ter wereld, voor het afstemmen naar dit programma. En voor meer actueel nieuws over het uitzendgebied of dit programma nog eens terugluisteren, dat kan via de RTV Ridderkerk app of de website van RTV Ridderkerk of de website van Atos RTV voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Voor straks wensen wij u heel veel plezier bij het programma Grenzeloos Weekend. En voor nu namens ons allemaal voor u een heel prettig weekend.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

me. Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ja, de ergste warmte is al een klein beetje over, maar het is toch onbehoorlijk warm in de studio, kan ik je verzekeren. Ik heb weer geprobeerd om een mooi lijstje, een muzieklijstje gereed te maken en ik hoop dat er in ieder geval naar uw zin is. Ik heb er anders genoeg moeite voor moeten doen, zeker in deze warme dagen. Maar het is me toch wel gelukt, hoop ik. Ik begon met een van de zangers die ik toch wel regelmatig draai. Johnny McEvoy. Dit keer het bekende de band played Walsing Matilda. Een andere bekende op mijn lijstje die ik ook al meerdere keren gedraaid heb is Dolly Parton. De zwagerschapen met mevrouw zeg ik altijd maar. Eagle when she flies.

Ach, je kent dat wel. Ik ben een huismus met een leien stoel.

ziek van heimwee en verlangen, zitten zij daar altijd gevangen. En ik weet wat het is

natuurlijk was dit Dimitri van Toorn met het nummerje tussen heimwee en verlangen. Ja, ik heb een cd gekeken waar ontzettend veel nummers van op staan. En ja, ik heb het ook vooral in langere nummers gezocht. Waarschijnlijk een laaiuit van mij wegens de warmte. Maar ik vind het gewoon een fijn nummertje. Dimitri van Toorn, de liedjeszanger. Ja, ook inmiddels al overleden. Wie nog niet overleden is, is de Deen Daniel Norgren. Ik heb dat hele mooie album Boek meegebracht, of Buk eigenlijk moet ik zeggen. En daarvan ga ik draaien het verhaal van de loodgieter. I'm a Wilder.

album Bluebird uit 1988 hoorde je No Regrets. En dat was natuurlijk Emmylou Harris. Gina Shaquille, moet ik zeggen. Haar album draagt de titel Unchanged. En ik ga daar ook de titel van draaien.

0: luistert bij Radio Ridderkerk naar het programma Starlight Souvenirs. Mijn naam is Nico Bravenboer.
1: Mijn slapen worden grijs.

volgens Rens-Jan maken we dit allemaal mee. Een eerste klein verraad is te vinden op de album De Overkant, het jaar 2011. Chimp en Charlie, hij is hun uitvoering, de Zeese band, ja, Nederlands band, maar in ieder geval er wordt in het Engels gezongen, Chimp en Charlie. Het album zesde spelernummertje van Steve Earle, moet ik zeggen. Met als titel Pilgrim, een nummer dat door heel veel artiesten is gebracht. Dit keer dus door de Zeeuwse Champion Charlie. Pilgrim.

Ja, het blijft een mooi nummer. Alison Krauss samen met haar band Union Station, Dimming of the Day. Maar op de lijst zijn album Foto van vroeger kwam uit dit jaar 1997. Ik ga het daar van draaien, Kleine Prins.

Dat is je lieve broertje Rob de Nijs met de kleine prins. We zijn toe aan het laatste nummertje en dat wordt er eentje van Mandolin's Airs Orange Wildfire gezieteld na het nieuws. Tenminste na het nieuws. Volgende week is er de beurt aan Roelie Tjong met haar uitvoering van ditzelfde programma Starlight Souvenir. Ik hoop er over 2 weken weer te zijn. Mijn naam is Nico Bravenvoer. Bedankt voor het luisteren. Tot Starlight Souvenirs. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Biradio.nl. Fijn dat u weer luistert. Ja, nog een paar weekjes, dan gaat het weer helemaal losbarsten. Het 50ste North Sea Jazz Festival in Rotterdam. De jubileumeditie met allemaal prachtige artiesten. Nou, afgelopen maanden hebben we wel eens af en toe al een beetje een voorbeschouwing gedaan. Dus dat gaan we vanavond niet doen. We gaan vanavond eens lekker terug naar vorig jaar. En allemaal artiesten die ik daar vorig jaar heb mogen ontmoeten. Nou ja, ontmoeten. Ik stond in de zaal. Maar vooral namen die ik niet zo goed kende en waar ik eigenlijk wel door verrast was. Daar gaan we eens even lekker op terugblikken. Daar hoort natuurlijk een mooi bier bij. En als we het hebben over het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Ja, dan pakken we natuurlijk een mooi bier uit Rotterdam. Van de Kaapse Brouwers die net in een nieuwe locatie hun brouwerij hebben verhuisd. In de oude pindakaasfabriek in Rotterdam aan de Maas. Heerlijk bier, de Kaapse Jérôme. Een Belgische trippel van 8,2%. Lekker voor wat later op de avond, zeg ik dan elke week. Met lekkere jazz erbij. We beginnen met de Japanner Fuji Kaze. Die vorig jaar op North Sea Jazz stond. Hij zingt en hij speelt piano. Beetje mix van R&B en pop. Maar ook wel lekker jazzy. We gaan hem zo met Feeling Good. MUZIEK

Fujikaze stond vorig jaar op het Noordje Jazz en dat geldt ook voor Maxwell, de soul- en R&B-zanger die al heel wat jaartjes meedraait. In 1996 was hij al voor het eerst op het Noordje Jazz. Maxwell, ik moet altijd aan die cassettemontjes van vroeger denken, maar dat is Marcel zonder W. Maar dat terzijde. We gaan naar hem luisteren. Lekkere soul- en R&B-blues-achtige Simply Beautiful.

Maxwell met een cover van Al Green, Simply Beautiful. Hij stond vorig jaar op het Noordje Jazz en dat gold ook voor Jazz Maya Horn. En daar kon ik meer van genieten, moet ik eerlijk zeggen, dan van Maxwell. Maar dat is puur persoonlijk natuurlijk. Jazz Maya Horn is echt een jazzzangeres van deze tijd. Een beetje in de voetsporen van soul-iconen als Erykah Badu en Lauryn Hill. En ze woont tegenwoordig al in New York. Nou, dan zit je in de hotspot van de jazz. Het was een prachtig optreden vorig jaar op het Noordje Jazz in Rotterdam. En wij gaan naar haar luisteren met het nummer Tip

Jesmaja Horn met Tip, dat had u al begrepen natuurlijk, want dat heeft ze aardig vaak gezongen in dit nummer. Mooie zangeres, groot talent ook. We gaan naar Christy Dashiel, die stond vorig jaar ook op het podium in de Missouri-zaal van het Noordje Jazz Festival in Rotterdam. En ook dat was genieten. We gaan even terug naar vorig jaar met het prachtige nummer How It Ends.

Heerlijk, hè? Christy Dashiell, prachtige jazz, heerlijke muziek. Fijn voor wat later op de avond. Fijn dat u weer luistert trouwens naar Jazz and Easy. Met een terugblik op allerlei artiesten die vorig jaar op het Noordzee Jazz stonden. En dat allemaal in aanloop naar het komende Noordzee Jazz. Ja, wie vorig jaar dus ook op het podium stond, dat is de grote Fee Klaassen, Nederlandse jazzzangeres. Die door sommigen wel de opvolster van Rita Reis wordt genoemd. Ze zingt wel een beetje in hetzelfde genre. Maar ja, Rita Reis, dat word je niet zomaar natuurlijk. Maar ze kan echt fantastisch zingen. Luister maar naar Satin Doll.

Fatindal, u herkent het misschien, een prachtige jazz standard, ooit geschreven door Duke Ellington, de grote Duke Ellington. En nu prachtig vertolkt door Faye Klaassen. Zij stond vorig jaar op Noordje Jazz. En wie er ook weer stond, was Georgia Smith. Die stond er in 2019 voor het eerst. Toen heb ik er ook al gezien. Toen kende ik er helemaal nog niet. Prachtig concert was dat. Ja, als je van die muziek houdt natuurlijk. En vorig jaar stond ze er ook weer. En toen zong ze ook het nummer High.

Georgia Smith. Prachtig was het vorig jaar op het Noordzee Jazz. En wat zeker ook prachtig was, was Lady Blackbird. Een nog wat jonge stem in de jazz- en soulwereld. Ze wordt wel genoemd de nieuwe koningin van de jazz- en de soul ballad. Wordt al door critici vergeleken met Etta James en Nina Simone en Billie Holiday zelfs. Nou ja, dat is misschien allemaal een beetje te veel eer. Maar het was wel prachtig mooi vorig jaar op het Noordzee Jazz. En daar zong ze ook Let Not Your Heart Be Troubled.

Lady Blackbird, die gaat zeker nog wel eens een keer terugkomen naar het Noordzee Jazz. Daar ben ik van overtuigd. Geldt zeker ook voor The Sacred Souls, niet Three. Ze zijn wel met z'n drieën, maar The Sacred Souls heten ze. Die waren in 2024 voor het eerst op het Noordzee Jazz. Toen stonden ze nog in de kleine Congo. Dat is die tent, zeg maar, een beetje aan de zijkant van het hele complex. En daar speelden ze al compleet die tent weg, zeg maar. En dat betekende dat ze vorig jaar terug mochten komen. En toen stonden ze ineens op het hoofdpodium in de Naarl. En het was weer een fantastisch concert. We gaan naar ze luisteren. The Sacred Souls met Life for You.

Die Sacred Souls met Live For You, een prachtig nummer. En het was echt een genot om naar deze mannen te kijken. En ja, die zaal was daar diep van onder de indruk. Dat was ook het geval bij Corey Wong, de funkgitarist. Een bijzondere, rare man is dat, maar een virtuoos op de gitaar.

Hij is een self-made marketingman, zoals dat dan zo mooi heet. Hij is ook nog eens producer, presentator. Hij maakt podcasts, hij maakt content. Maar hij is vooral een hele goede gitarist. En heeft heel veel bands waar hij in speelt. Waaronder ook Filthpack en de Fearless Flyers. En vooral ook zijn eigen band met 10 man. Ja, het is swingen. Als die man op zijn gitaar gaat rammelen, dan kan je niet stil blijven staan. We gaan naar hem luisteren met Out at Midnight.

Corrie Wong, de geweldige virtuoos op de gitaar, de funky gitaar. Die was er ook vorig jaar op Noordse Jazz. En dat geldt ook voor Melissa Aldana. Ja, er zijn heel veel mensen die van jazz houden. Die zeggen van ja, dat Noordse Jazz van tegenwoordig, daar is nog zo weinig echte jazz te horen. Nou, dat is natuurlijk echt een pure onzin. Want als je een beetje zoekt en een beetje kijkt, is er, nou, denk ik zeker nog wel 50% echte oude jazz. Vaak gespeeld door nieuwe mensen die ze niet kennen. Zoals bijvoorbeeld Melissa Aldana, die met haar kwartet vorig jaar op het podium stond in de Madeira-zaal. En ja, dat is gewoon heerlijke oude jazz in een nieuw jasje. We gaan naar haar luisteren met The Solitary Seeker.

Melissa Aldana met haar quartet vorig jaar op het Noordje Jazz. En over echte jazz gesproken. Wie daar ook stond was Emmanuel Wilkins. Hij is een groot talent als het gaat om de alt-saxofoon. 28 jaar is hij nog maar. En hij heeft al een groot contract bij Blue Note, het grote jazzlabel. En ook hij was vorig jaar in Rotterdam. En daar speelde hij onder andere ook Matt the Glaze.

Ja, echte jazz. Emmanuel Wilkins, hij is een groot talent. 28 jaar, speelde vorig jaar op het Nootje Jazz. En gauw gaan we nog even door naar Mary Halverson. Een Amerikaanse jazzgitariste die ook vorig jaar met haar sextet in Rotterdam op het podium stond. En daar speelde ze ook het mooie nummer Amaryllis. MUZIEK

Dat was Mary Halvorsen vorig jaar op het Noordzee Jazz met haar gitaar en haar sextet. Echte jazz, je moet ervan houden, maar het is altijd wel leuk om te zien. Zo was ook Lee Ritenour vorig jaar op het grote Noordzee Jazz, want de grote jazzgitarist die al vele jaren eerder op het Noordzee Jazz heeft gestaan. Ja, en daarmee zijn we gelijk een beetje aan het einde van de uitzending. Jazz and Easy, vol met terugblik op het Noordzee Jazz van vorig jaar, omdat over een paar weken natuurlijk het Noordzee Jazz van dit jaar gaat plaatsvinden. Ja, daar gaan we zeker ook nog veel aandacht aan besteden. Hopelijk heeft u er vanavond van genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob Nummer 1 voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Tijd.
11: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
12: Hartelijk welkom, beste luisteraars, vanuit een lekker warme studio hier. Studio 3, we noemen het nog steeds zo. Nog geen nieuwe studio. Laat nog op zich wachten. Maar de klanken zijn er zeker naar vanavond. Die gaan onder andere beginnen met Astral Runehat uit Noorwegen. Heel bijzonder. En dat wil ik u graag voorleggen dankzij onze luisteraar in den lande Ton. En we hebben nog veel en veel meer, onder andere Evangelis, onder andere Ben Scholl en nog veel meer namen. Ik ga het u meegenieten tijdens uw vakantie misschien wel. Heerlijk in je tuin of met de koptelefoon op. Ik laat het helemaal over aan u. Straks als de nacht valt, Tim van Veen, RTV Ridderkerk.

blijft een elektronisch muziekmeesterwerkje van Vangelis uit 1978. Jawel, tel dat maar eens eventjes terug hoe oud dit is. En het blijft tijdloos. Straks als de nacht valt, RTV Ridderkerk natuurlijk hier met mooie elektronische klanken en welluidende stemgeluiden.

inmiddels een graag gehoorde gast in Straks als de Nacht Valt, Stive Morgan met zijn Solar Wind. Verder met, over solar gesproken, Silent Dream.

Ja, met nog 3 minuten te gaan zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar straks als de nacht valt. En dat deden we met de Future World Orchestra. Wat blijft dat toch schitterend uit die 80e jaren. De klanken en we zaten er vanavond weer vol van en vol mee. Tot volgende week zou ik zeggen. Met nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Waarbij u uw eigen beelden kunt maken. Dat kan alleen maar zijn straks... Als de nacht valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Stade 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er toch ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3:00 tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.